1, 2, 3, 4.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
3: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
4: Het beste uit de 60s,
2: 70s
4: en 80s.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, dus de condata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
9: We duiken de zomer in met de meest verfrissende classics. Tot 11 uur mag ik je door de ochtend leiden met aan de start een knaller van Pink Floyd. Zalig wakker worden op deze vrijdag 3 juli. Een hele goede morgen. En goedemorgen, vrouw Kikalion, voor het nieuws van 7.
10: Goedemiddag. Er loopt een onderzoek naar schade in het Jupelpark in Brussel. Daar hield de Amerikaanse ambassadeur Bill White afgelopen zondag een groot feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis raakten beschadigd. Er wordt nu onderzocht of dat komt door het vuurwerk tijdens het feest of dat het gaat om schade door stevig onweer. De voorbije 2 weken stierven 1200 mensen meer dan normaal. Dat is een ongeziene oversterfte van bijna 40%. Dat blijkt uit cijfers van de Risk Management Group van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De piek gebeurde afgelopen zaterdag met meer dan 500 overlijdens. Het is ook de hoogste piek sinds de eerste coronagolf. De meeste mensen waren 85 jaar en ouder. Het gaat ook nog om voorlopige cijfers die mogelijk nog kunnen oplopen. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu wel zeker 2600 mensen gestorven na de zware aardbevingen daar vorige week. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. Gisteren nog werd de man van 43 levend van onder het puin gehaald, maar liefst 8 dagen na de ramp. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor uitbraak van ziektes. En op het WK voetbal stoot Portugal door naar de 8e finales. Het versloeg wel heel nipt Kroatië met 2-1. Kroatië kwam als eerste op voorsprong, maar dan was er Cristiano Ronaldo die zijn allereerste doelpunt ooit scoorde in de knock-outfase. Pas in de 94e minuut zorgde Ramos voor de ultieme beslissing. Kroatië dacht wel nog in minuut 103 nog gelijk te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd door de VAR. Portugal speelt zijn 8e finales tegen Spanje. Die won dan gisteravond al makkelijk van Oostenrijk met 3-0. Het wordt een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 25 graden. Morgen blijft het zonnig met enkele stapelwolken tot 27 graden. Ook zondag zowat hetzelfde weer bij 26 graden. En volgende week wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft ook meestal droog.
11: Zomer van je leven.
12: Ann Grutman.

Zes over zeven van de avond naar de ochtend vandaag. Dat is een beetje wennen, maar die stralend blauwe hemel en de zomer in onze classics, dat wil wel helpen. Fijn opstaan ook voor jou, hoop ik. Daar zorg ik trouwens voor met een hoop zonnige platen van bijvoorbeeld Ming DeVille, John Travolta en Olivia Newton-John. En zo dadelijk al het ABC van de Jacksons. En we horen wat het weer wordt zometeen. Bellen met

0: De zomer van je leven. Ja, de zomer in je radio met Typically Tropical en Barbados uit 1975. En ook eens kijken wat deze zomerdag voor ons in petto heeft. Er kondigt zich meer warmte aan. Ik hoor het al een tijdje. Maar dan vraag ik me toch af, voor wanneer is dat dan precies? Een hele goede morgen, Erwin.
1: Hey, goedemorgen, dag Anne.
0: Jij weet meer natuurlijk, hè?
1: Vandaag nog geen hitte, maar wel een uitstekende zomerdag. Met veel zon afgewisseld van die hoge wolkensluiers. En bovendien zijn het vandaag, denk ik, de ideale temperaturen. Niet te warm bij straks 20 graden aan zee, 24 graden in het binnenland. Ik zou zeggen, profiteer ervan, maak een mooie strandwandeling. Of ja, ga bijvoorbeeld een keertje fietsen door de bossen in Bosland. Het zijn echt de ideale temperaturen.
0: Ja, echt, want te warm, dat is ook niet goed, hè? Dan liggen we helemaal lam. Hoe zit het voor het weekend?
1: Morgen wel wat warmer, tot 28 graden, zonnig en droog zomerweer. Zondag zon en wolken, iets frisser bij 24 graden. En dan begin volgende week komen uit Nederland meer wolken binnendrijven. Met misschien een bui, dat is vooral iets voor de provincies Antwerpen en Limburg. De gebieden die grenzen aan Nederland. Ik denk dat ze in het centrum hier weinig last van zullen ondervinden. Maar het is echt uitkijken naar de tweede helft van volgende week. Dan komt die hittemachine opnieuw op gang. En dan zijn we vertrokken voor zonnige, droge en vooral wat opvalt, een pak warmere dagen.
0: Ja, dus eerst al wat meer warmte met een verfrissende bui en dan gaan we weer de tropen in, als ik het goed begrijp. Zeg Erwin, en als ik het... ik heb gehoord dat het jouw laatste interventie is voor even, jouw laatste live interventie. Jij gaat ook even met vakantie, heb je plannen?
1: Ja, ik heb wel plannen, maar het zijn vooral plannen in de tuin werken. Ik heb namelijk een kleine boerderij, heel veel dieren. Ik heb ook een boomgaard en die hebben ook in de zomer, en zeker bij hitte temperaturen, heel veel verzorging nodig.
0: Ja, en toch ook een beetje water, hè?
1: Ja, voilà. Ja. Iedere dag water verversen, hè, dan ben je al gauw een aantal uren kwijt, hoor.
0: Ja, en zeker als de regen niet mee wil, hè, want we vergeten het soms, we hebben het toch wel nodig, hè.
1: Ja, af en toe een bui is meer dan welkom.
0: Ja. Erwin, dankjewel. Ik wens je in ieder geval een hele fijne vakantie. En binnenkort horen we je terug, hè.
1: Dankjewel, en voor jullie hetzelfde, hè.
0: Dankjewel, joe.

0: I Love You, zijn grootste denk ik wel uit 1984, een jaartal waar we deze ochtend nog vaker naar teruggaan. En 5 jaar daarvoor liet Ellen Foley een knaller op ons los. Eentje voor de liefhebbers van zwoele zomernachten of voor wie de slaap nog in de ogen heeft, zo meteen.
1: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
8: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
7: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
8: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Ja, dat geldt ook een beetje voor mij. We Belong to the Night. Beetje ritme vinden vandaag, maar wat beter dan classics om dat te doen. En fijne, wakkere luisteraars. Goedroen, Gert, Monika en Luc in mijn mailbox. Een goeie morgen. Misschien kent een van jullie wel een bijzondere plaat waarmee je graag fluitend de dag instapt. Geef me een seintje, nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. Dan stop ik hem je toe. Het belangrijkste nieuws op deze 3 juli na de Summer Nights van John en Olivia. En nog een zeer dansbare classic.
1: Welkom bij Nostalgie Plus.

0: 1978 plots een superster dankzij haar rol in Grease naast John Travolta, Olivia Newton-John en John over hun zomerse filmnachten samen. Het belangrijkste nieuws van deze zomerdag, dat hoor je van Fraukje. Een hele goede morgen, Fraukje.
1: Goedemorgen. De eerste festivaldag van Rock Werchter zit erop. De Antwerpse rapper Jong Jelle opende gisteren de mainstage voor de eerste keer. Maar het hoogtepunt voor heel wat festivalgangers was toch de Britse folkband Mumford & Sons. En die hadden nog een speciale verrassing. Plots stook Pommelien Thijs mee op het podium voor het nummer Badlands. En daarna zong ze ook haar eigen nummer Atlas. Vandaag is het dan weer uitkijken naar Louis Capaldi en de comeback van de XX. In Frankrijk breiden de natuurbranden uit door de hete golf daar. In de buurt van Perpignan zijn al duizenden mensen geëvacueerd. Op een camping zijn tientallen staakcaravans en bungalows afgebrand. In totaal is al zo'n 600 hectare natuur verwoest. De brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle door de harde wind. En de dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 mensen gestorven na de zware aardbevingen daar vorige week. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. Gisteren nog werd de man van 43 levend van onder het puin gehaald, maar liefst 8 dagen na de ramp. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes. En het weer, het wordt een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 25 graden. Morgen blijft het zonnig met enkele stapelwolken tot 27 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
3: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: Gekke dingen doe je alles voor de liefde of het is het blijven duren. Tony Christie, he did what he did for Maria. En meer mooie liedjes en toch wel everlasting zo dadelijk bij The Love Affair.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Mannekes, heb je dat gezien?
7: Heb je dat gezien?
6: De grote zomerdeals bij Gamma.
8: Ja, ze doen.
9: Met kortingen.
7: Tot 50%.
6: En de bon in de folder.
7: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
6: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Bompie, wij klussen mee.
10: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
12: Krevel. Leef beter.
13: Adventure is everywhere.
14: Kom naar de solden.
15: Nee, solden.
14: Solden?
15: Een S solden bij AS Adventure.
14: AS, dat is ook al mijn S.
15: Ja, solden bij AS Adventure.
14: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
15: Nee, het is solden.
14: Shit, hè.
15: En zondags open.
14: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
12: AS Adventure.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.

The Love Affair, Everlasting Love. Met welke classic fluit jij deze vrijdag graag in, vroeg ik daarnet. Iets funky en groovy is altijd picobello, schrijft Monica. Dat past vrij goed bij wat ik aan het doen ben. Ze staat op de tafel de plafonniers te kuisen en daar kan wel een dansje bij. Op iets als dit hier van Ike en Tina Turner. Voor we de krant erbij nemen, Nutbush City Limits.

Ike en Tina Turner, daarmee fluit Monica graag haar dag in. We kijken nog eens in de kranten op deze vrijdagochtend. De belangrijkste en opvallendste koppen pikken we eruit, zodat je helemaal mee bent. De Standaard en het Nieuwsblad zoomen nog eens in op de gevolgen van de voorbije hittegolf. 1222 extra overlijdens tussen 18 en 29 juni. Het gaat volgens de FOD Volksgezondheid om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf. En ook de bewoners van het appartementsgebouw op Linkeroever, waar een vreselijke brand woedde, voelen zich in de steek gelaten door het stadsbestuur. Na een infomoment gisteren bleek dat zo. Burgemeester Els van Doesburg reageerde op de kritiek van de bewoners. Voor mensen die echt geen opvang hebben, zal de stad meezoeken naar een oplossing. Ook Gazet van Antwerpen zoomt in op de brand. Tot een half jaar wachten voor de bewoners er weer terecht kunnen in dat appartementsgebouw. En festivalkoors in het Koorts in het Belang van Limburg. De krant viert mee het feest in Werchter, maar ook in Lommel op Rampage Open Air. En verder een gesprek met Kevin De Bruyne in het Belang van Limburg. En 26 miljoen aan investeringen dankzij 13 nieuwe projecten uit Salk Turbo. De taskforce heeft 13 nieuwe projecten goedgekeurd. Samen goed voor 26 miljoen euro aan nieuwe investeringen in Limburg.

0: zomer van je leven op Nostalgie Plus. En wat heeft het al gezomerd de voorbije weken? Hopelijk geniet je ook van een beetje vakantie de volgende tijd of dagen. We nemen je graag mee in ieder geval langs de grootste en zonnigste classics. Ik hou je gezelschap tot 11 uur. Daarna neemt Domi over voorbij de lunch. Om 3 uur vind je Seb op je radio. En vanaf 6 uur ben je welkom op de dansvloer van de Soul en Disco Show.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Superlekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens. Die dag bij de interieur.

0: Dokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Maakrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
3: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
0: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Nog tot 11 uur ga ik met je mee de ochtend en de zomer in. De zomer van je leven heet dat hier op Nostalgie Plus. Met een heleboel verfrissende classics aan de hand. Billy Paul staat al te popelen. Fijn dat je luistert. Your golden years. Nostalgie Plus. Het nieuws van 8, dat krijg je van Fraukje.
5: Goedemorgen. Steeds meer mensen kunnen hun lening of krediet niet afbetalen. Eind vorig jaar hadden bijna 250.000 Belgen minstens één achterstallige lening of achterstallig krediet voor privé uitgraven. De totale schuldenoverlast liep op tot 1,5 miljoen euro, dat schrijft De Tijd. Er zijn opvallend meer nieuwe achterstallige kredieten geregistreerd. Het waren er vorig jaar 110.000 tegenover zo'n 94.500 een jaar eerder. Zo'n 16% meer tegenover 2024. Vooral de wanbetalingen bij consumentenkredieten neemt toe. Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Daar hield de Amerikaanse ambassadeur Bill White afgelopen zondag een groot feest voor de 250ste verjaardag voor de Verenigde Staten. Maar onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis raakten beschadigd. Er wordt nu onderzocht of dat komt door het vuurwerk tijdens het feest of dat het gaat om schade door het stevige onweer. In Zuid-Frankrijk breiden de natuurbranden uit door de hittegolf daar. Vooral de buurt van Perpignan wordt zwaar getroffen. Daar zijn 3 campings volledig verwoest. Bijna 300 bungalows en staakcaravans zijn afgebrand. En bijna 3000 mensen moesten hun huizen verlaten. De brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle door de hevige wind. In Marseille opende de Franse premier Le Cornu een speciaal crisiscentrum voor slachtoffers. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het won met 2-0 van Algerije. Ook Portugal stoot door. Het versloeg heel nipt Kroatië met 2-1. Kroatië kwam als eerste op voorsprong, maar dan was er Cristiano Ronaldo die zijn allereerste doelpunt ooit scoorde in een knock-outfase. Pas in de 94ste minuut scoorde Ramos het winnende doelpunt. Portugal speelt zijn 8e finales tegen Spanje. Die won gisteravond al makkelijk van Oostenrijk met 3-0. Het wordt een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 25 graden. Morgen blijft het zonnig met enkele stapelwolken tot 27 graden. Ook zondag zowat hetzelfde weer bij 26 graden. En volgende week wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft ook meestal droog.
6: De zomer van je leven.
3: Ann Grutman.

Na een hele 70s maand blijven ze hot op Nostalgie Plus. Die 70s. Deze zag het licht in 1977. Billy Paul en Only the Strong Survive. Een bijzonder sterke maand juli ook, met jouw favoriete classics in de kijker en 4 legendarische hitlijsten. Nu zondag een Vlaamse top 100. De 14 juillet volgt dan met de Franse top. Volop classics van eigen bodem in de Belgische top 100 op onze nationale feestdag. En de 500 grootste zomerhits, die dienen we je op in een top 500. 5 dagen lang van 27 tot 31 juli. En deze kan daar volgens mij naadloos in aansluiten. Agneta Veldskeuk en The Heat is On.

Casey en de Sunshine Band, Get Down Tonight. Zalige plaats. En niet alleen tonight, maar ook om de laatste slaapresten uit je ogen en oren te vegen misschien. Heb je zelf zo'n classic waarmee je deze vrijdag heel graag in wil? Stuur me dan een berichtje, dat kan via nostalgie.plus of heel simpel via WhatsApp 0497 900 800. En dan krijgt die heerlijke plaat een plek hier op jouw radio. Monica koos daarnet nog Nutbush City Limits om het stof van haar plafonniers te poetsen. Waar kun jij wat muzikale inspiratie bij gebruiken? Heel benieuwd.

0: Want Roger Daltrey en Pete Townsend. En voor jou misschien ook het geluid van jouw jeugd. De gevestigde waarden tegen de schenen schoppend enzovoort. Of dat ook iets brengen zou. De poppies hadden daar precies hun eigen mening over zo dadelijk.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.
5: Solden bij Zalando.
6: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt heel...

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

juli is classic maand bij Nostalgie Plus met 4 grote hitlijsten, 1 maand vol muzikale herinneringen. Onze nationale feestdag op 21 juli bijvoorbeeld, die vieren we met een Belgische top 100. En misschien wil je er deze wel in. Stemmen dan maar via nostalgie.plus en dan doorklikken op het stemvakje links onderaan. Juli is classic maand. Jawel.

0: De bovenburen House for Sale van Lucifer. En als je weet dat Lucifer oorspronkelijk gewoon lichtbrenger betekent, niks duivels dus, dan past dat eigenlijk heel mooi bij die heldere stem van Margriet Eshuis. Ons licht op de hoofdpunten van het nieuws nu. Een hele goede morgen, Frauke Kaljon.
1: Goedemorgen. Het is druk op Brussels Airport in Zaventem, want heel wat mensen gaan op vakantie. Er worden zo'n 82.000 vertrekkende en aankomende passagiers verwacht. Je vertrekt dus best op tijd naar de luchthaven. Dat betekent dus 2 uur voor vluchten binnen de Schengenzone en 3 uur voor vluchten daarbuiten. Brussels Airport verwacht deze zomer meer dan 5 miljoen passagiers. En het is dan ook oppassen voor inbraken. Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen als je deze zomer op reis gaat. Vorig jaar waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. Dat is goed voor een kwart van de inbraken in een jaar. Zorg ervoor dat je huis er bewoonbaar uitziet door bijvoorbeeld je post uit de brievenbus te laten halen of eventueel vakantietoezicht aan te vragen bij de politie. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staan Elise Mertens en Zizou Berghs in de 3e ronde. Mertens versloeg gisteravond de Oezbeekse in 3 sets. Het werd 2-6, 6-3 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Kazachse Rybakina. Dat is de nummer 2 van de wereld. Berghs heeft een makkelijkere tegenstander. Dat is de Brit Ferry. En het wordt een aangename zomerdag met veel zon en maximaal tot 25 graden. Morgen blijft het zonnig met enkele stapelwolken tot 27 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
3: De zomer van je leven bij Nostalgie+.

0: 1978, Night Fever van de Bee Gees. En wij schijnen ons licht vandaag op 1984 als jaartal van deze vrijdag 3 juli. Ik neem je zo meteen mee terug naar het jaar van fluo, mesjes en stekelhaar. En er waren de zomerspelen, maar ook Queen dat eerst.
1: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
0: De Vlaamse, Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
0: 4 legendarische hitlijsten, 1 onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op Nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
7: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden in Walibi!
8: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
9: Lotto is op zoek naar een mond.
10: Habik.
9: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
10: Ja, dat kan ik wel smaken.
9: Of specialiteiten over de hele wereld.
10: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
11: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.

0: I Want to Break Free. Uit een jaar waarin de MTV nog groot was met onvergetelijke videoclips.
1: 1984.
0: Niet alleen Queen verraste ons met die heerlijke stofzuigerclip bij I Want to Break Free, maar 1984 was ook het jaar van de 23ste Zomerspelen. Die opende op 28 juli met een spectaculaire ceremonie en verder in de Spelen. Ook een duidelijke hoofdrol voor de Amerikanen met Carl Lewis als absolute uitschieter, weet je ook nog misschien. Lewis evenaarde Jesse Owens door goud te pakken op de 100 meter, de 200 meter, verspringen en de 4x100 meter. En ons land kende ook een topmoment dankzij Roger Illichems, want die won goud in de puntenkoers op de piste. Onze enige Belgische gouden medaille van die Spelen trouwens.
1: De zomer van je leven. Nostalgie.
0: En wat weet je zelf nog over 1984? Deel jouw herinneringen via nostalgie.plus. Of het kan ook gewoon via WhatsApp 0477 900 800. En ik pik jouw herinneringen heel graag op hier. Everything's alright. Stevie Wonder.

Oorspronkelijk heeft zijn achternaam weinig van doen met Denver. Klinkt zelfs heel erg Duits eigenlijk. Henry John Deutschendorf Jr. is de volle naam van John Denver. Als we om verzoekjes vragen, dan is Luc er maar al te graag bij. Hij kiest niet altijd voor de hand liggende platen, zegt hij zelf. En op deze 3 juli fluit hij zijn dag graag op gang. Met meezingers, noemt een paar titels zoals One For You, One For Me van La Bionda of ook Hot Love en T-Rex uit 1971. Jouw meezingers of fluiters graag via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

0: ja, de zomer van je leven op Nostalgie Plus. En dat laten we je voelen met Roberto Giacchetti en zijn scooters daarnet. Of ook tussen 9 en 10 met iets als Call Me van Spanja. Nuit de Folie, die zijn erbij. En de zon op je boterham bij La Belle en Lady Marmalade.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd stand-by, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
0: Voor de late ontbijters laten we de confituur aanrukken. Zeer fruitig uit de handen van La Belle. Vrijdag 3 juli en de ochtend is al half weg. De zomerochtend, want boordevol zonnige classics. Heel fijn dat je luistert. Your golden years. Nostalgie plus. Bijna 9 uur nieuws, dat krijg je van Fraukje.

0: Goedemorgen. Voetbal Vlaanderen schorst preventief een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen kwam er pas 8 jaar later mee naar buiten toen hij 16 werd. Er waren al vermoedens toen de jongen positief testte op een SOA. De jeugdtrainer zelf ontkent de feiten en zegt dat hij nooit een SOA heeft gehad en het nooit heeft kunnen doorgeven dus. Het parket van Leuven startte een gerechtelijk onderzoek. Er komen strengere regels voor energieleveranciers. De Kamer heeft het verbod op sjoemelkortingen goedgekeurd. Daarmee zal je energiefactuur transparanter worden. Vanaf oktober mogen energieleveranciers geen misleidende welkomstkortingen meer geven. Ook kan de prijs van je vastcontract niet ineens aangepast worden. En er komt ook een extra QR-code op je factuur, waarmee je jouw contract kan vergelijken met andere contracten. Als je op vakantie vertrekt, dan is het oppassen voor inbraken. Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen. Vorig jaar waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. Dat is goed voor een kwart van de inbraken in 1 jaar. Zorg ervoor dat je huis er bewoonbaar uitziet door bijvoorbeeld je post uit de brievenbus te laten halen of eventueel vakantietoezicht aan te vragen bij de politie. Het wordt een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 25 graden. Morgen blijft het zonnig met enkele stapelwolken tot 27 graden. Ook zondag zowat hetzelfde weer bij 26 graden. Volgende week wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft ook meestal droog.
1: De zomer van je leven. Ann Grutman.

om je plannen voor straks wat te inspireren. Met de zon in onze classics en een beetje de genieterij, zoals bij Labelle daarnet. Voulez-vous coucher avec moi? En we gaan in rechte lijn naar het weekend tot deze vrijdag 3 juli. Een hele goede morgen.

0: Vakantie op of aan het water, zij die gaan varen deze zomer. Het moeten niet altijd mannen met baarden zijn, hè. Ik ben trouwens heel benieuwd naar je plannen voor deze zomer. Vertel er gerust over, hè, via onze website nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. En heb jij de ideale plaat om deze vrijdag in te fluiten, dan kan je daar ook terecht. We hadden al T-Rex voor Luc en Ike en Tina Turner voor Monica, die ondertussen op de tafel stond te dansen. Van welke classic worden wij gegarandeerd allemaal blij? Volgens jou, laat dat dan zeker even weten. Ik heb alvast voor jou een zotte nacht klaarstaan vol Franse zomerkriebels.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: blijft toch mijn favoriete vakantieland, hè, Frankrijk. En met een plaat als deze is het alsof ik het al kan proeven. De pain, de vin en de overheerlijke Franse kazen. Heb je het meer voor Britse charme? Dat wordt geregeld. Brian Ferry staat klaar.
1: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
6: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
7: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
8: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
6: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
7: Oh, maar dat is correct.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: Yes! Hallo, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

Roxy Music, Love is the Drug. En ja, mijn vakantieliefde voor Frankrijk. Meestal trek ik dan eerder naar het zuiden, maar dit jaar wordt het Normandië. Ik was er al één keer, misschien ben jij er al heel bekend. Stuur me dan zeker jouw tips en tricks. Wat mag ik daar zeker niet missen als ik mezelf daar volgende maand neerplant? Ondertussen stuur ik jou van hier uit de zomer in onze classics met zo dadelijk drie blije Pointer Sisters. En hier al de Turtles, zeer happy together. Happy together.

Hallo Anne, is het mogelijk om Man at Work voor mij eens te laten horen, alsjeblieft, met Down Under, omdat dit plaatje me altijd instant happiness geeft. En de dag zou niet alleen voor mij extra leuk starten, maar ik ben er zeker van, ook voor heel veel andere luisteraars van Nostalgie Plus. Dankjewel en een fijne vrijdag voor iedereen. En dat is dan getekend Ria vanuit de Vlaamse Ardennen. Ze droomt er eigenlijk altijd al van om Down Under te trekken. En welke classic fluit jouw dag op gang? Nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900

0: Ik heb hier iemand veel plezier mee gedaan, maar ik kan helaas niet zien wie. Stuur je een bericht via WhatsApp, zet er dan even je naam bij. Copacabana en Two Man Sound, ook voor onze Belgische top 100, waarmee we onze nationale feestdag straks in de verf zetten op 21 juli. Jouw stem daarvoor, voor onze Belgische top 100, graag via nostalgie.plus.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
8: Ik ben Pippa de kat.
9: En ik Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
8: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
9: Neem uw baasje eens mee.
8: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
9: Met de lage pladijzen.
8: Prijzen. Lage prijzen.
9: Wat zei ik?
8: Pladijzen.
9: Lage prijzen natuurlijk.
8: Ja.
2: Nu bij Maxizo. Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Goed voor het beestje.
9: Goed voor het baasje.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Mannekes, heb je dat gezien?
12: Heb je wat gezien?
11: De grote zomerdeals bij Gamma.
13: Ja, ze doen
14: met kortingen.
12: Tot 50%.
11: En de bon in de folder.
12: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
13: Ook gezien.
11: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
13: Bompi, wij klussen mee.
15: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Misschien ook iets waar jouw beide mondhoeken automatisch van naar boven trekken. Steelers Wheel and Stuck in the Middle with You. En wij grijpen weer even terug naar een ver verleden toch wel.
1: De zomer van 1984.
0: Wat natuurlijk relatief is voor mij, was 1984 de zomer van mijn eerste grote liefde. Stefan, een Antwerpenaar die ik ontmoette op talenkamp in Frankrijk. En waarschijnlijk was het ook een zomer die Ronald Reagan leerde dat je ook off the records maar beter op je woorden let. Op 11 augustus 1984, tijdens een microfoontest voor zijn wekelijkse radiotoespraak, grapte hij: "We begin bombing in 5 minutes. Het was niet de bedoeling dat die woorden live zouden gaan, maar de opname lekte uit en zorgde midden in een koude oorlog voor groot gerommel en ontzetting binnen de Sovjet-Unie. En ook zijn democratische tegenkandidaat Walter Mondale las Reagan de les. Hij vond dat een president heel voorzichtig moet zijn met zijn woorden. En dan denk ik ook met de knopjes van zijn microfoon.
1: De zomer van je

Voor Ronald Reagan bleef de zomer van 1984 waarschijnlijk nog even nazinderen. Grappen over een nucleaire oorlog zijn nu eenmaal geen geweldige keuze als je job president van de Verenigde Staten van Amerika heet. En ook voor Tina Turner was 1984 memorabel. Met maar liefst 5 superhits was ze helemaal terug, ook in ons land.

0: Call Me en Spanja. Als dit jouw favoriete zomerclassic is, even naar nostalgie.plus en dan linksonder doorklikken naar onze stembus voor de zomertop 500 in de laatste week van juli. Nog een uurtje hou ik je gezelschap met nog meer om je zomer te onderstrepen. Billy Ocean wacht na 10 uur en we vatten post op Brussels Airport in het gezelschap van Ellen Petrie.
1: Is everywhere. Kom naar de Solden.
2: Nee, Solden.
1: Solden?
2: Een S Solden bij AS Adventure.
1: AS, dat is ook al mijn S.
2: Ja, Solden bij AS Adventure.
1: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
2: Nee, het is Solden.
1: Shit, hè.
2: En zondags open.
1: Nu zondags open.

0: open. Moet je op een zondag? Je kunt toch een vrijdag pakken?
1: Ice Adventure.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: This is a mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor 18,99 euro. Lunch Garden.
6: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
7: In Walibi!
8: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
10: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
13: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: Zon, zomer en vakantie, het ideale recept voor een stevig verliefdheidsvirus. En het lijkt erop dat Billy Ocean het goed te pakken heeft.
15: Your golden years.
14: Fijn dat je luistert.
15: Nostalgie plus.
14: Billy is voor zo na het nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen. Steeds meer mensen kunnen hun lening of krediet niet afbetalen. Eind vorig jaar hadden bijna 250.000 Belgen minstens 1 achterstallige lening of achterstallig krediet voor privéuitgaven. De totale schuldenoverlast liep op tot bijna 1,5 miljoen euro. Dat schrijft de Tijd. Er zijn opvallend meer nieuwe achterstallige kredieten geregistreerd. Het waren er vorig jaar bijna 110.000. In 2024 was dat nog 94.000. Zo'n 16% meer dus. Vooral de wanbetalingen bij consumentenkredieten nemen toe. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer preventief voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen kwam er pas 8 jaar later mee naar buiten toen hij 16 werd. Er waren wel al vermoedens toen de jongen positief testte op een SOA. De jeugdtrainer zelf ontkent de feiten en zegt dat hij nooit een SOA heeft gehad en het dus ook niet kon doorgeven. Het parket van Leuven start een gerechtelijk onderzoek. In de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de hoogste leider Ali Khamenei aangekomen bij de moskee waar zijn begrafenis wordt gehouden. Khamenei werd eind februari gedood bij Israëlische-Amerikaanse luchtaanvallen. De begrafenis stond al in maart gepland, maar werd uitgesteld door de oorlog. De herdenkingsdienst duurt nu 3 dagen. De autoriteiten verwachten tot 20 miljoen mensen. Een aangename zomerdag met veel zon in maxima tot 25 graden. Morgen blijft het zonnig met enkele stapelwolken tot 27 graden. Ook zondag wat hetzelfde weer bij 26 graden. En volgende week wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft dan ook meestal droog.
17: De zomer van je leven.
18: Ann Grutman.

3 juli, grote vakantie heet dat dan. Ik heb 2 kinderen thuis waar ik heel erg trots op ben en die vakantie dubbel en dik hebben verdiend. Ik zal ze extra in de watten leggen in het weekend of één van de komende vrije dagen, want die heb ik wel in het verschiet. En ja, wat zijn jouw plannen voor de komende weken? Laat zeker iets weten via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. Maar vergeet er dan zeker niet je naam bij te zetten, hè.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwom over de studie van je broer.

0: 13 minuten over 10 met Smokey en Living Next Door to Alice. We zijn al goed op weg de vrijdag in. Maar voor de late starters, je kunt misschien wat muzikale ondersteuning gebruiken om deze 3 juli op gang te fluiten. En dan vraag ik me af, welke classic zou daar het meest geschikt voor zijn? Ik hou zelf wel heel erg van iets van ELO of Status Quo. Of ook een beetje ouderwetse funk past er wel in voor mij. Maar hoe breng jij de zon in je dag? Ik lees hier Pity Pollock met Poor, Stupid and Ugly. Ja, als je daar blij van wordt. Down Under en Nutbush City Limits hadden we al. Axel Red en Technotronic zijn dan de voorstellen uit eigen land. Maar wat wil jij vooral? Nostalgie.plus of wel via WhatsApp 0477 900 800. Hoe fluit jij jouw dag in vandaag?
1: De zomer van je leven. Nostalgie.
0: En hier al wat zon van de heren van London Beat. Of tenminste, You Bring Out of Bring On the Sun uit 1992 alweer.

0: Zo fijn dat je luistert, oftewel You Bring On The Sun, London Beats. Onze collega's van Nostalgie die houden ondertussen een oogje in het vizier op Brussels Airport. Voormalig Miss België Ellen Petrie vat haar post op zoek naar sappige verhalen van vertrekkende en terugkerende reizigers. Ruben stond daar vertrekkensklaar in een wel heel bijzondere outfit. We luisteren zo meteen naar een zeer blij verhaal van een schone Fransman.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
9: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meel.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
10: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
11: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
12: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
11: Echt
12: waar?
10: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.

0: kan je hier nu niet blij van worden, denk ik dan. La Ballade des gens heureux en Gérard Lenormand.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Als je straks op de luchthaven van Zaventem staat, dan overvallen je mogelijk niet alleen jouw vakantiekriebels, maar ook de microfoon van Ellen Petrie, want zij speurt daar voor onze collega's van Nostalgie naar vakantieverhalen. En wij mogen meeluisteren naar Ruben bijvoorbeeld, die Ellen wel een beetje vreemd deed opkijken.
2: Er
3: is er hier iemand heel speciaal gekleed. Kom maar even tot bij mij. Je begrijpt toch dat ik hier alles van wil weten?
2: Je wilt alles van mij weten?
3: Eerst en vooral deze tenue. Ik neem aan dat het een vrijgezellen is.
2: Ja, heb je gelijk. Ja, dat is mijn vrijgezel, inderdaad. Ja, ik kan niet meer vertellen, dat is mijn vrijgezel.
3: Jij weet eigenlijk echt niks.
2: Nee, het enige wat ik weet is waar we naartoe gaan. Voor de rest weet ik niks.
3: En dat is?
2: Naar Warschau en Polen.
3: Naar Polen?
2: Ja, oei.
3: En heb jij daar iets mee?
2: Nee, totaal niet. Maar ik ben er al één keer geweest. En volgens mij is dat een goede uitgaansstad.
3: En wat is er... ik neem aan dat jullie al van deze ochtend bezig zijn. Wat is er al allemaal gebeurd tot nu toe?
2: Ja, ze zijn mij komen halen. Ze hebben mij aan, door mijn werk hebben ze mij een taartentenue aangedaan. Aangezien dat ik bakker slash patissier ben.
3: Dat is prachtig, hè? Voilà. Voor de socials.
2: Had je dat niet filmen? Ja. Fuck. En dan zijn we op terras geweest, waar ik woon, in Alter. En dan zijn we met een trein naar hier vertrokken. En nu gaan we naar Warschau, om daar leuke dingen te beleven.
3: Tot daar de info die jij hebt, maar nu... Wie is hier de getuige of heeft dat hier georganiseerd? Ah, en wie ben jij?
4: Bram, hallo, aangenaam.
3: Hij hoort het niet, maar wat gaan jullie nog allemaal doen?
4: Wat gaan wij doen? Wij doen morgen een stadspel. Dan gaan wij zwemmen en gaan wij gaan schieten. Dat is eigenlijk...
5: Saai.
3: En waar?
4: En de crew, crewentocht, maar ja, misschien is dat flauw.
3: Nee, je moet alles zeggen. Hè? Waarom naar Polen?
4: Ruben heeft gevraagd aan mij, het moet goedkoop, vies en vettig zijn. dat waren de vereisten. En dan zijn we in Polen beland eigenlijk.
3: En met hoeveel zijn jullie?
4: Met 13.
3: En voor 2 dagen, 3 dagen?
4: 4 dagen.
3: 4 dagen?
4: Ja.
5: 4 vuile dagen.
4: Ja.
3: 4 vuile dagen. En zie, en hebben jullie al een beetje ingedronken? Ik denk het wel.
4: Er zijn toch al sommigen die al op een bepaald...
3: Dus dat wordt een stevig vluchtje.
4: Ja, ik vrees van wel eigenlijk. Ja, we zijn begonnen om 9 uur, dus...
2: Ik moet hier al... Oh, sorry. Mijn polypel zit vast.
3: Wat is daar de bedoeling van?
2: Ik moet hier al een hele morgen uit een polypel drinken.
3: Ah ja.
2: Dus al mijn bier, mijn aperitieven, moet ik uit een polypel drinken.
3: Dus je gaat eigenlijk niet zat zijn?
2: Ja, wat moet zijn? Ik voel het toch al redelijk aankomen. Het is toch al vrij pittig.
3: Zeg, en dan trouw zelf, wanneer is die?
2: 5 september.
3: Dus je hebt wel nog even tijd om te ontnuchteren en om te bekomen van heel dit weekend.
2: Zeker.
3: Ik hoop dat jij het weekend van je leven hebt. En
2: ja, ik denk het wel.
3: Een heel mooie trouw gewenst, met heel veel geluk.
2: Merci. Dank u wel.
3: Boys, amuseer jullie, hè.
2: Merci.
3: Joe, bye-bye. Nostalgie Plus.

0: Chill o'clock, downtown, daar kan het alles druk zijn. En we gaan zo meteen eens kijken hoe dat zit op onze Vlaamse wegen.
1: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.
0: En dan de weg op aanschuiven op de E313 Lumbe-Antwerpen. Daar verlies je maar liefst 68 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E313 Lumme-Ranst in de andere richting, daar zijn het 19 minuten van Ham tot Geel-West door een ongeval.

Als je twee keer een file hebt die vanuit Lummen vertrekt, dan is dat natuurlijk niet in tegengestelde richting. Toch nog een beetje wennen, die ochtend. Ondertussen is er Erik. Hij fluit graag zijn dag op gang. Met een plaat die ook het jaartal van deze dag, 1984, centraal zet. Op huwelijksreis in het zuiden van Frankrijk schrijft hij in een godvergeten dorp aan een bergrivier. Met de transistorradio op RMC en elk uur weer klonk toen Half a Boy and Half a Man van Nick Lowe. 42 jaar later nog altijd gelukkig getrouwd met dezelfde vrouw. Dus laat die Nick Lowe nog maar eens door de boksen knallen, schrijft hij. Wel, proficiat, hè, Erik, voor jouw 42 jaar huwelijk. En hier is hij, hè, half a boy, half a man.

0: Some guys have all the luck. Robert Palmer zong het, maar op Nostalgie Plus vieren we de zomer van je leven. En dan mag je je aan een iets exotischere versie verwachten. Maxi Priest heb ik voor jou zo meteen. En we grijpen ook nog eens terug naar 1984. En naar het voetbalspel van Argentinië, dat trouwens vanavond weer op het veld staat.
1: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
0: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
0: Franse.
2: Flirt avec toi.
0: En Belgische top 100.
1: En de Zomer Top 500.
0: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op Nostalgie.plus.
1: Juli is Classic Maand bij Nostalgie Plus.
3: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: al tickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Krevel.
2: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
1: Krevel, leef beter.
3: Mannekes, heb je dat gezien?
4: Heb je wat gezien?
3: De grote zomerdeals bij Gamma.
5: Ja, ze doen met kortingen.
4: Tot 50%.
3: En de bon in de folder.
4: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
3: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Bompi, wij klussen mee.
6: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Solden bij Zalando.
11: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
12: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
11: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
12: Ja, die look.

0: Maxi Priest, Some Guys Have All The Luck. En daarvoor nog Spirit In The Sky. Mijn favoriet, schrijft Janine. En dat is met heel veel plezier, hè, Janine, dat we die uitgestuurd hebben. Straks zoeken we de 70s weer op met het weekend van Earth and Fire. Maar eerst...
1: De zomer van 1984.
0: Ja, even terug in de tijd naar 1984 is dat. Diego Maradona wordt in dat jaar door Barcelona verkocht aan Napoli. Dat gebeurde voor een wereldrecordbedrag van maar liefst 10 miljoen dollar. Een bedrag dat nog nooit was betaald voor een voetballer. Wat het extra straf maakt eigenlijk, is dat Napoli op dat moment helemaal geen Europese grootmacht was, maar een club uit het vaak onderschatte Zuid-Italië. Bij zijn voorstelling kwamen trouwens, naar het schijnt, 75.000 fans naar het stadion, nog voor de man een bal had aangeraakt. Vandaag kijken we weer naar Argentinië trouwens op het WK, want vanavond om 10 uur trappen ze af tegen

Black is black en dus zorgen wij voor de zomer en de zon op Nostalgie Plus. We leggen een lijntje met Zweden zo dadelijk en met Domi die je meeneemt tot na de lunch. Hij pakt uit met Gypsies, Tramps en Thieves na 11 uur. Eerst nog een lijntje met ons jaartal van de dag. Dat was 1984, het doorbraakjaar voor...

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
2: DSM Keukens.
1: Altijd open op zondag.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe!
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Lotto is op zoek naar een mond.
11: Wat heb ik?
10: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
11: Ja, dat kan ik wel smaken.
10: Of specialiteiten over de hele wereld.
11: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
12: C'est si bon.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €8 miljoen. Lotto, omdat het kan.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
3: De zomer is begonnen. Officieel dan toch. We hebben al wel flink zomerse dagen achter de rug natuurlijk. Maar deze hele zomer, de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. Op deze vrijdag ook weer met de lekkerste zomerse muziek. Met straks Paco Paco. Your golden years. En Cher, die komt er zo meteen al aan. Nostalgie Plus. Gypsies, Tramps en Thieves. Dat is voor na het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het toelatingsexamen tandarts is gestart in Brussels Expo. Zo'n 2500 studenten vullen het examen daarin, terwijl er maar plaats is voor 277 jongeren in de opleiding. Wie de beste punten heeft, kan starten. Het toelatingsexamen is ook opnieuw met pen en papier en er gelden strengere regels rond gsm-gebruik en andere hulpmiddelen, omdat er vorig jaar gefraudeerd werd. Gisteren was er al het toelatingsexamen voor arts, morgen ook nog dierenarts. Grote Europese luchthavens dreigen deze zomer volledig vast te lopen. Ze vrezen lange wachttijden tot 5 uur door een nieuw douanesysteem. Als je van buiten de Europese Unie vliegt, dan krijg je geen stempel meer op je paspoort. Het gebeurt allemaal digitaal. En dat zorgde voor heel wat problemen de afgelopen maanden. Maar nu de zomerdrukte begint, vrezen de luchthavens complete chaos. Want tijdens de zomermaanden reizen zo'n 40 miljoen passagiers meer. De luchthavens vragen Europa om het systeem uit te schakelen. En in Frankrijk is er airco-chaos nu er dit weekend opnieuw een hittegolf wordt verwacht met temperaturen tot 37 graden. In verschillende Lidl-winkels liep de stormloop op ventilatoren en mobiele airco's volledig uit de hand. In Parijs wachten honderden mensen 2 uur voor openingstijd om toch maar eentje te bemachtigen. Maar de politie moest in verschillende winkels ook tussenkomen, want er waren vechtpartijen, roepende klanten en in Nanterre sneuvelde zelfs een glazen toegangsdeur. Heel wat mensen gingen met lege handen terug naar huis en klanten klagen dat de voorraad te beperkt was. Een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 25 graden. Morgen blijft het zonnig met enkele stapelwolken en 27 graden. Ook zondag zowat hetzelfde weer bij 26 graden. En volgende week wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft wel meestal droog.
2: De zomer van Nostalgie Plus met Domi Kromme.

Als je daar al geen zomers gevoel van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. De rammelende gitaren en die aanstekelijke beat van Paco Paco uit 1972. En taka taka taka, heel goedemorgen. Welkom bij Nostalgie Plus met de lekkerste zomerse muziek zometeen. Lionel Richie, All Night Long. Dat is voor na deze van Alex Harvey. To Make My Life Beautiful.

0: vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Oh, wat?
1: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
4: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
10: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

Creedence Clearwater Revival hier bij Nostalgie Plus. Have you ever seen the rain? Straks heb ik de Philly sound van de 3 Degrees voor je klaar liggen met When Will I See You Again? Nu eerst de zin van het leven. Jongens moeten van meisjes houden, meisjes moeten van jongens houden. Mooi samengevat in 1965 in de Mercy Beat van deze van Wayne Fontana en de Mindbenders.

0: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

De gelijknamige film werd in 1987 met de grond gelijk gemaakt. Naar mijn bescheiden mening was dat toch wel een klein beetje terecht aan. Madonna is niet echt een heel goede actrice verloren gegaan. In tegenstelling tot de muziek natuurlijk. Ze staat weer helemaal terug op het plaatje met Confessions on the Dancefloor. Haar nieuwe album, deel 2 overigens. Madonna, 1987, uit de gelijknamige film Who's That Girl? Straks naar de belpop van Adamo hier. En Inshallah, nu eerst Got to Love Somebody. Hier zijn Sister Sledge.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging...

0: De zomer van je leven.
1: Vandaag zetten we het jaar 1984 centraal. Het jaar van Prince met Purple Rain. Daar was vorig uur al aandacht aan. En zometeen ga ik een plaat draaien van een gelegenheidsduo van dat moment. James Ingram en Michael McDonald. Maar wat gebeurde er zoal in de zomer van 1984? Er waren Amerikaanse presidentsverkiezingen dat jaar. De Democraten kozen Walter Mondale. Die moest het opnemen tegen zittend president Reagan en die verloor. En opnieuw waren John McEnroe en Martina Navratilova de sterkste spelers op Wimbledon dat jaar. En ik zei het daarnet al, dit gelegenheidsduo scoorde in de zomer van 1984 een dikke hit. James Ingram en Michael McDonald.

Een absolute hit over de hele wereld. Goed gezien van de man hierachter, Carl Douglas, die meelifte op de populariteit van dat moment op die martial art films, zoals die van Bruce Lee en de tv-serie Kung Fu natuurlijk. Carl Douglas, 1974 en Kung Fu Fighting. Langzaam gaan we op naar het nieuws van 12 uur. Doen we zo meteen met ABBA en Waterloo. Nu eerst Kid Creole in de Coconuts. Dat is pas echt zomer in je radio met Stool Pigeon.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
2: Ze zijn officieel geopend.
3: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. Waar is dat?
6: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
7: Goedemiddag, ik heb de lekkerste muziek voor je klaar liggen voor tijdens je lunch. Straks de Spencer Davis Group en Barry White, daar ga ik dit uur mee beginnen.

0: En Let the Music Play komt eraan. Eerst tijd voor het middagnieuws. Een heel goede middag.
1: Goedemiddag. Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was jarenlang de populaire en volkse bisschop van Brugge, maar raakte in 2010 in opspraak nadat bekend werd dat hij jarenlang zijn minderjarig neefje seksueel heeft misbruikt. Het misbruik begon voor hij bisschop was, maar ging ook daarna nog door. Van Geluwe nam ontslag en trok zich terug in een abdij in Frankrijk. 2 jaar geleden verloor hij ook zijn kerkelijke status. Hij was 89. De daders van de schietpartij aan het metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar zijn veroordeeld tot 13 en 11 jaar celstraf. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. De 2 mannen kwamen gewapend met zware machinegeweren uit de metro en vuurden 23 kogels af. Het ging om een afrekening tussen drugsbendes. De schutter had enkele maanden geleden zijn enkelband doorgeknipt en gevlucht, maar hij zit intussen opnieuw in hechtenis sinds enkele weken. En voetbal. Massimiliano Allegri is de nieuwe trainer van de Italiaanse ploeg Napoli. Dat is de club van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij ondertekent een contract tot de zomer van 2029 en volgt zo Antonio Conte op. Allegri trainde afgelopen seizoen AC Milan, waar hij met de club net naast een kwalificatie voor de Champions League greep. Een aangename zomerdag met veel zon en maximaal tot 25 graden. Morgen blijft het zonnig met enkele stapelwolken en tot 27 graden. Ook zondag zowat hetzelfde weer bij 26 graden. En volgende week dan wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft ook meestal droog.
2: De zomer van je leven.
3: Domi Krommen.
4: One ticket, please. Lionel Richie, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

De groep zat in 1966 verlegen om een hitje. Het was dankzij de manager Chris Blackwell die de bandleden samen in een kamer zette en hen verplichtte om eerst een hit te schrijven en dan pas naar buiten te mogen dat het ontstond. Dankzij de 18-jarige Steve Winwood, de Spencer Davis Group 1 blok energie hier bij Nostalgie Plus en Gimme Some Loving. Zomerse klanken, zometeen de cha-cha-cha, dan weet je dat Remo van het Groene Wouter zit aan te komen. Dat is voor na de

0: Ook het B-kantje is een leuk liedje. Het verschil met mijn vriend Jan. Maar de A-kant was een grote hit in 1981 voor Raymond van het Groene Woud en Cha Cha Cha. Straks Elvis met Jailhouse Rock en Cliff Richard komt er zo meteen al aan.
1: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Adventure is everywhere.
4: Kom naar de Solden.
5: Nee, Solden.
4: Solden?
5: Een S, Solden bij AS Adventure.
4: AS, dat is ook al mijn S.
5: Ja, Solden bij AS Adventure.
4: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
5: Nee, het is Solden.
4: Shit, hè.
5: En zondags open.
4: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
3: AS Adventure.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat past binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Slim.
7: Prachtige keuken, hè?
8: Ja.
9: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
10: Eggo Keukens.
9: Nu solden tot 30% korting.
11: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
12: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
13: En een avonturenparcours!
11: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
14: Bellewaerde!
11: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
15: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
16: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
15: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
17: Een dag

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

kuiven in de plooi en laat die heupen maar zwieren dankzij Elvis Presley. En de energie van de film die werd overgebracht op de single Jailhouse Rock 1957. Straks duikt Michel hier de studio binnen voor een verhaaltje en vacances. Here's the Fortunes en Freedom Come.

0: Follet en Vacances.
1: Gisteren liet ik Johan Verminnen horen. En dit liedje ken je wellicht beter van hem dan van de groep die ik nu meteen laat horen. Sail Joya.

ziet er zo een bonte parade bij voorbij trekken. Amsterdam te Curaçao herwerkte Johan Tot. Ik voel me goed, maar dit was het origineel van 1977. Sail Joia is een multiculturele groep rond twee Portugese broers, Fernando en Antonio Lamerinhas, die in de jaren 60 in België aanspoelden en daar carrière maakten als Jess en James. Met Move een grote hit scoorde, maar daarna naar Nederland verhuisde en met deze groep Sail Joia jarenlang de huisband van de Amsterdamse Cosmos en Melkweg was. Dat zijn beroemde concertzalen. Zoals gezegd, Jess en James, vooral bekend van die soulklassieker van 1968, Move, die ze schreven als Wando en Lam. Maar ze schreven ook ettelijke Vlaamse hits zoals Zo mooi zo blond en Zo alleen voor Jimmy Frey en Weetje voor Anneke Soetaert. Sail Joia en Amsterdão tem Curaçao.

Wij kennen het natuurlijk veel beter als Ik voel me goed. Die feel-good plaat van Raymond van het Groene Woud. Mooie selectie van Michel vandaag. Sail Joa en Amsterdam hier bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven met straks Blondie en Heart of Glass. En nu gaan we terug naar 1969 met een legendarische Franse artiest. Zijn naam is Georges Moustaki, Le Métèque.

0: Ze ruilden hun rauwe gitaarsound in voor een glimmende discobeat. En het leverde meteen een wereldwijde nummer 1 hit op voor Debbie Harry en haar mannen Heart of Glass van Blondie bij Nostalgie Plus. Wat zou je zeggen van een flinke portie soul en disco van de Stylistics? Dan word je beloond voor je geduld, want hij komt er zo meteen aan.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
7: DSM Keukens.
6: Altijd open op zondag.
1: De zomer van je leven.

0: van Louis Armstrong. What a wonderful world.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag zetten we 1984 centraal. Hier de zomerhits van dat jaar. Wat stond er op nummer 1 bij ons in de hitparade in 1984? De Reflex van Duran Duran. Die zal vandaag zeker nog wel een keertje passeren. En aan de plaats die ik nu heb klaarstaan heb ik een ongelooflijk goede herinnering. Want die kwam binnen als een sloophamer. Als ik mij goed kan herinneren is het de eerste keer dat ik hem hoorde bij Frits Spits in de avondspits. En dat was zo'n briljante plaat gemaakt door Talk Talk uit de zomer van 1984. Such a shame.

0: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: De Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Sidis, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
5: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
4: Doorbakken.
5: Zeker?
4: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmes.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
13: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
12: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
13: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
12: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
13: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
14: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
15: Een zeer goede middag. Straks gaan we weer terug naar 1984 met een track uit die zomer. En Yvonne Elliman, die staat al klaar. If I Can't Have You. Your golden years. Nostalgie. Eerst maken we tijd voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verdedigt de aanpak van de hittegolf van de regering. Gisteren bleek dat tijdens de hittegolf zo'n 1200 mensen meer zijn gestorven dan gemiddeld. PS-voorzitter Magnet reageerde daar kritisch op en zei dat de regering geen enkele maatregel had genomen. Maar van den Broeke zegt dat de ziekenhuizen klaar stonden en dat de wooncentra verwittigd waren. Van den Broeke is wel kritisch over de bereikbaarheid van noodnummer 112, waar je soms tot 10 minuten moest wachten voor je iemand aan de lijn kreeg. En ook oppositiepartij Groen is kritisch en vraagt een airco-plan voor de hittegolven in de toekomst. Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was jarenlang de populaire en volkse bisschop van Brugge, maar raakte in 2010 in opspraak nadat bekend werd dat hij jarenlang zijn minderjarig neefje seksueel had misbruikt. Dat was het begin van operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. Van Geluwe nam ontslag en trok zich terug in een abdij in Frankrijk. 2 jaar geleden verloor hij ook zijn kerkelijke status. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. De daders van de schietpartij aan het metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar zijn veroordeeld tot 13 en 11 jaar cel. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. De 2 mannen kwamen gewapend met zware machinegeweren uit de metro en vuurden 23 kogels af. Het ging om een afrekening tussen drugsbendes. De schutter had enkele maanden geleden zijn enkelband doorgeknipt en gevlucht, maar hij zit intussen opnieuw in hechtenis sinds enkele weken. Het blijft een aangename zomerdag met veel zon en maximaal tot 25 graden. Ook morgen een zonnige dag met enkele stapelwolken, maar wel tot 27 graden. Zondag ook veel zon, hier en daar kans op een kleine bui bij maximaal tot 26 graden. En volgende week wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen rond de 25 graden. De zomer van

Hoewel ze uitsluitend in het Spaans zingen, komen de bandleden, twee groepen broers, de Reyes en de Baleardos, allemaal uit het zuiden van Frankrijk. Zigeunerfamilies die hun ouders ontvluchten tijdens de Spaanse burgeroorlog. De Gypsy Kings hadden een patent op van die zomerse melodietjes. Eén daarvan hoorde je hier in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Dat was Baila Mee. En dit is Neil Diamond. En daarvoor gaan we terug naar de 70s. En Beautiful Noise.

0: Onverwoestbaar deze ode aan een voormalige jeugdliefde van Stevie Wonder, Lula May Hardaway. I Was Made to Love Her, een van de Motown classics uit de 60s. Stevie Wonder. Lobo, die kennen we misschien als Nederlandse Lobo, de Caribbean Disco Show. Maar er was ook een andere Lobo en die ga ik zo meteen voor je draaien hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
11: Krevel.
12: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
13: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
14: Het beste uit de 60s, 70s en...

En dan te bedenken dat het een cover is. Geschreven door de Amerikaanse muzikant Robert Hazard. Zijn versie was ietsje traditioneel en wat vrouwonvriendelijk ook over een jongen die opschepte over de meisjes die hij allemaal kende. Maar de versie van Cyndi Lauper, onverslijdbaar. And girls just wanna have fun. Zullen we eens een keertje onze surfplank nemen met The Surfers zometeen? Dat is lekker zomer in je radio. En windsurfing na The Greatest Rock'n'Roll Band in the World. Hun naam, The Rolling Stones.

In wezen was het niet echt een band. The Surfers was eerder een groep van studiomuzikanten samen onder leiding van onder andere de bekende zanger Willem Duin, die van Mout en McNeil, weet je nog, The Surfers. Wel een dikke hit in 1978, deze Windsurfing. En dit is een standard. Dat was al een standard in de versie van Edith Piaf natuurlijk. En opnieuw een standard in een heel ander kleedje door Grace Jones.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Nostalgie Plus.

Johnny Nash was al jaren populair. En in 1986 kwam hij daar alweer als een duivel uit een doosje de hitparade binnenduikelen met dit zomerse Rock Me Baby bij Nostalgie Plus. En dit waren al gigantische supersterren in Australië, hun thuisland. En met één klap veroverden ze ook de rest van die wereld. Die klap heette How's That? Hier is Sherbet.

0: lang leek het erop alsof het een one-hit wonder zou blijven, die Garland Jeffries, tot die begin jaren 90 opnieuw een hitje scoorde met Hail Hail Rock'n'Roll. Dit was Matador van Garland Jeffries.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag zetten we de zomer van 1984 centraal bij Nostalgie Plus. De zomer waarin we in de bioscoop konden genieten dat jaar van Purple Rain, met onder andere Prince in de hoofdrollen, de blockbuster Ghostbusters, Never Ending Story en de film Gremlins blijft onverslijdbaar. En in de hitparade de dansmuziek van Chaka Tak.

The King of Covers in 1974. Het was zijn versie die legendarisch werd. Origineel was trouwens van Billy Preston, You Are So Beautiful. Van Joe Cocker hier bij Nostalgie Plus. En nu gaan we naar de opgewekte energie. De pure zonneschijn die nu uit je radio straalt. Van Richie Epovery.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Solden bij Zalando.
4: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
4: Zalando. Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
2: In Walibi!
5: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Hier Pippa de kat.
9: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
8: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
9: Je kunt ook vriend worden.
8: Van Maxizo.
9: De dierenwinkel met de lage prijzen.
8: Dan krijg je de specialetjes.
9: Plezante tips, eerste klas advies.
8: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
9: Daar zijn vrienden voor.
8: Ah ja.
9: Ah ja.
10: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Goed voor het beestje.
9: Goed voor het baasje.
0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
12: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
13: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
14: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
13: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
15: Kom nu naar de solden bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solden koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
16: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
17: Straks de surfsound van The Beach Boys, Then I Kissed Her. En zometeen een onverslijdbare classic van Gloria Gaynor hier bij Nostalgie Plus. Als ik zeg 1979, dan weet je dat je zometeen met I Will Survive kan meebrullen hier.
18: Your golden years, Nostalgie Plus.
17: Voor zometeen, eerst het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Bij een zwaar verkeersongeval op de E403 in het West-Vlaamse

0: Ardooien zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen. Een chauffeur van een verhuisfirma merkte een file niet of te laat op en reed in op de auto voor hem. Daarin zat een ouder koppel van wie de man de klap niet overleefde. Zijn vrouw is zwaar gewond. De bestuurder van de verhuiswagen raakte licht gewond en ook 2 bestuurders van nog andere voertuigen raakten licht gewond. De E403 in de richting van Doornik is momenteel volledig afgesloten. Antwerps bisschop Johan Bonny heeft gereageerd op het overlijden van Roger van Geluwe, de voormalige bisschop die jarenlang zijn minderjarig neefje en andere kinderen seksueel misbruikte. Bonny denkt in de eerste plaats aan de slachtoffers van het misbruik, zegt hij. Tegelijk vraagt hij om nu geen evaluaties te maken, maar om het te laten bezinken en neer te leggen. Van Geluwe leefde de laatste jaren teruggetrokken in een abdij in Frankrijk en daar overleed hij afgelopen woensdag. Hij werd 89. En sprong jij ook een gat in de lucht bij de doelpunten van de Rode Duivels tegen Senegal, dan was je niet alleen. Want die explosies van vreugde zorgden zelfs voor enkele lichte aardbevingen in ons land. Dat zegt het Belgisch seismische netwerk. Na de goals van Lukaku en Tielemans werden over het hele land, van Brussel over Mazeik tot Bergen, zogenaamde goalquakes waargenomen, waarbij onze aarde dus licht beeft door springende supporters. En hopelijk lukt dat ook in de 8e finales tegen de Verenigde Staten. Het blijft een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 25 graden. Ook morgen een zonnige dag met enkele stapelwolken tot 27 graden. Zondag ook veel zon met hier en daar kans op een kleine bui bij maxima tot 26 graden. En volgende week wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel meestal droog en de temperaturen schommelen dan rond 25 graden.
1: Zomer van je leven.
2: Domi Krommen.

Het bracht ons bij de bedenker van de Wall of Sound, want hij schreef het oorspronkelijke nummer in 1963 voor de meidengroep The Crystals. Then He Kissed Me heette het. In de versie van The Beach Boys werd het Then I Kissed Her. 1967 was het jaar. Zometeen de zomerse klanken van Black Slade hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven met Amigo. En nu nog een onverslijdbare classic van Simon & Garfunkel.

0: Alle bandleden waren afkomstig uit alle hoeken van de wereld. Vanaf Jamaica kwamen ze tot de Dominicaanse Republiek, tot Ghana. Een smeltkroes die mekaar vond in Londen en in 1981 de wereld veroverde met dit liedje, Amigo. Lekker zomers hier bij Nostalgie Plus. Met zometeen Frank Sinatra en Nancy met Something Stupid. En de handen kunnen omhoog om mee te brullen met Chai Coltrane en de gospel van Go Like Elijah.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
6: Heb je dat gezien?
5: De grote zomerdeals bij Gamma.
7: Ja, ze doen
8: met kortingen.
6: Tot 50%.
5: En de bon in de folder.
6: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
9: Ook gezien.
5: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
10: Pompie, wij klussen mee.
11: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
13: Adventure is everywhere.
14: Kom naar de Solden.
15: Nee. Solden.
14: Solden?
15: Een S. Solden bij AS Adventure.
14: AS, dat is ook al mijn S.
15: Ja, Solden bij AS Adventure.
14: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
15: Nee, het is Solden.
14: Shit, hè.
15: En zondags open.
14: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
13: AS Adventure.
16: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
17: Ego Keukens.
18: Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
19: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
18: Echt?
19: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
18: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
19: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
18: Maar ja, dan moet jij toch...
19: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
18: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
20: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
21: In de camper. Maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

van Frank Sinatra samen met zijn dochter Nancy hier bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven met straks Belinda Carlisle. Die had al een hele carrière achter zich met The Go-Go's. Heaven is a Place on Earth was haar grootste hit in 87. 10 jaar eerder The Bee Gees, More Than a Woman, van de soundtrack van Saturday Night Fever.

Na haar succesperiode met de band The Go-Go's moest een nog succesvollere carrière aanbreken voor Belinda Carlisle. Die begon in 1987 met haar grootste hit Heaven is a Place on Earth. Straks Let's Stick Together, Bryan Ferry. Nu eerst de Motown Sound. Die past in de zomer. Meer dan ooit. Love is like a heatwave. Martha Reeves en de Vandellas.

0: band Roxy Music had even de pauzeknop ingedrukt, maar Brian Ferry die kon het niet laten om zelf nog een solo singeltje uit te brengen in 1976. Een plaats die overigens ook niet origineel was, maar werd opgenomen al door de Amerikaanse bluesmuzikant Wilbert Harrison. Brian Ferry, Let's Stick Together, met een hoofdrol onder andere ook voor Jerry Hall, die meespeelde in de videoclip die daarbij hoorde. Zometeen gaan we naar Dan. Tie a yellow ribbon round the old oak tree.
1: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi. Leven is mooi.
2: Franse.
3: Flirt avec toi.
2: En Belgische top 100.
1: En de Zomer Top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op Nostalgie.plus.
1: Juli is Classic Maand bij Nostalgie.plus.
4: Motor pech en Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
7: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Your Gold

0: BJ Thomas zong het origineel. Het was een hit voor Blue Sweat en Jonathan King die er de hoeka bij maakte. Hooked on a Feeling van Jonathan King.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag zetten we de zomer van 1984 centraal. En in juni van die zomer vond er zich in Rusland, in de voormalige Sovjet-Unie, een stille revolutie plaats die de gamewereld voorgoed zou veranderen. Want er was een wetenschapper daar, Alexei Pajtnov, die ontwikkelde in een onderzoekscentrum in Moskou een puzzelspelletje met vallende blokjes. Tetris heette dat. Het spel werd in die zomer al snel een gigantische verslaving onder zijn collega-wetenschappers en computernerds. En het werd via illegale floppy disks langzaam maar zeker over de hele wereld verspreid. En tot de dag van vandaag spelen we het nog allemaal, iedere dag trouwens, in blokken. Tetris uit de zomer van 1984. En dat was ook de zomer van UB40.

0: exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripleloin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. Hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronse. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost. Hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makri.be. Nu solde bij Makri.
8: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
9: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
8: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
9: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
10: Het wordt een zonovergoten weekend en de muziek is helemaal aangepast. Met Les Sunlight des Tropiques, eerst Elton John en Kiki Dee. Your golden years, Nostalgie Plus. Het is 3 uur nieuws met Quinte Jordes.
11: Goedemiddag. Bij een zwaar verkeersongeval op de E403 in het West-Vlaamse Ardooien zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen. Een chauffeur van een verhuisfirma merkte een file niet of te laat op en reed in op de auto voor hem. Daarin zat een ouder koppel van wie de man de klap niet overleefde. Zijn vrouw is zwaar gewond. De bestuurder van de verhuiswagen raakte licht gewond en ook 2 bestuurders van nog andere voertuigen raakten licht gewond. En in de file die ontstond na het ongeval gebeurde nog een tweede ongeval. Daarbij geraakte ook 1 chauffeur lichtgewond. Sprong jij ook een gat in de lucht bij de doelpunten van de Rode Duivels tegen Senegal, dan was je niet alleen. Want die explosies van vreugde zorgden zelfs voor enkele lichte aardbevingen in ons land. Dat zegt het Belgisch seismische netwerk. Na de goals van Lukaku en Tielemans werden over het hele land, van Brussel over Mazeik tot Bergen, zogenaamde goalquakes waargenomen, waarbij onze aarde dus licht beefde door springende supporters. En nog voetbal. Julian Nagelsmann neemt ontslag als bondscoach van Duitsland. Dat laat de Duitse voetbalbond weten. Duitsland werd begin deze week verrassend uitgeschakeld op het WK in de 16e finale. Het verloor na strafschoppen van Paraguay. Een blamage voor de Duitsers en dus zet Nagelsmann een stap opzij. Hij noemt het geen gemakkelijke beslissing, maar vindt dat de ploeg een nieuwe start verdient. De Duitse voetbalbond zegt dat er gesprekken worden opgestart met de Duitse succestrainer Jurgen Klopp om Nagelsmann te vervangen. Het is zomers warm bij maxima tot 25 graden. Ook morgen een zonnige dag met enkele stapelwolken tot 27 graden. Zondag ook veel zon met hier en daar kans op een kleine bui bij maxima tot 26 graden. En volgende week wisselen zon en wolken elkaar af. De temperaturen schommelen dan rond de 25 graden.
10: Ja, dat klinkt goed. Waarvoor dank, Quinten. De files met een kwartier vertraging of meer, dit zijn ze. Op de E40 naar de kust verlies je 50 minuten van Wetteren tot Drongen. Op de Antwerpse ring richting

0: Nederland, een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E313 naar Antwerpen komen er 25 minuten bij van Herentals-West tot Wommelgem. E19 vanuit Brussel, 20 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de Antwerpsring richting Gent verlies je een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En ook een kwartier op de R4 ring rond Gent richting Mariakerke tussen Merelbeke en de Beukenlaan.
1: Zomer van je leven.
2: Sebastian de Krop.

Zet je mooiste zonnebril maar op voor Les Sunlights des Tropiques. Het is een mooie zomerdag. Daar past muziek van Gilbert Montagné helemaal bij. Wat zijn jouw plannen trouwens voor het weekend? Ik trek misschien wel een dagje naar de zee. Dat is altijd leuk. En ja, krijg je ook meteen instant vakantiegevoel van. Een beetje rondwandelen op de dijk. Even uitrusten op het strand met de voetjes in het zand. En op tijd en stond een terrasje doen of een ijsje gaan eten. Ik zie het al helemaal voor het weekend. Daar heb ik nu al zin in. En we gaan het samen inzetten tot 6 uur met veel muziek. Zomerse muziek. Kenny Rogers bijvoorbeeld over een paar minuten. Maar natuurlijk ook de grote classics uit de 60s, 70s en 80s. Deze hele mooie bijvoorbeeld van Jerry Rafferty met die prachtige saxofoon solo. Dit is Baker Street.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Ruby ging met lippenstift en de krultang aan de slag. Een country hit van Kenny Rogers en The First Edition. Ruby, don't take your love to town. Wij trekken straks dan weer naar de luchthaven van Zaventem. Want daar staat Ellen Petrie op zoek naar verhalen van vertrekkende en terugkerende reizigers. Benieuwd wie ze dit keer voor haar microfoon gekregen heeft. Eerst muziek. Muziek die mij doet denken aan MTV met Dire Straits, Money for Nothing. En ook wel wat liefdesverdriet bij Wiltura.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmes?
4: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmes.
8: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Lotto is op zoek naar een mond.
11: Habik.
10: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
11: Ja, dat kan ik wel smaken.
10: Of specialiteiten over de hele wereld.
11: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
12: C'est si bon.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
13: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
14: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
15: Het beste uit de 60s, 70s en

0: We hebben het zelf ook allemaal ooit wel meegemaakt, denk ik. Liefde, verdriet van Wiltura.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Als er één locatie is in ons land waar je instant vakantiegevoel krijgt, dan is dat Brussels Airport wel. Hè? Zeker deze periode. Gezinnen, koppels, hele groepen mensen sleurend met veel te zware valiezen, maar vooral met een hele grote glimlach op hun gezicht. Omdat ze natuurlijk op vakantie vertrekken. Wij sturen de hele zomer presentatrice Ellen Petrie naar Brussels Airport om verhalen te sprokkelen van vertrekkende en terugkerende reizigers. En Ellen, vertel eens, wie en wat zie je daar rond jou?
2: Er is ook weer net een vliegtuig geland, zie ik. En ik zie weer heel veel familie die hier allemaal aanwezig is. Vader en dochter, kom maar even bij mij. Ook de papa. Van waar komen jullie?
3: Van Creta.
2: Van Creta. Jullie hebben een trip gedaan onder jullie tweetjes?
3: Klopt. Om de examens te vieren.
2: Oeh, erg.
4: En om de examens.
2: Jullie zijn al aangekomen terug.
4: Terug aangekomen, ja.
2: Dus jij hebt eigenlijk al vroeg gedaan met examens?
4: De 18e, ja.
2: Dat is mooi. En doen jullie daar regelmatig om met twee op vakantie te gaan?
3: Eén keer per jaar, normaal gezien, ja.
2: En dat is meestal rond deze periode?
3: Meestal in de zomer, ja.
2: En mag jij dan altijd kiezen naar waar je op vakantie gaat?
4: Ja, samen in bespreking een beetje, ja. Meestal heeft papa wel goede ideetjes. Dus,
2: en is dat dan een weekje dat jullie doen?
3: Lang weekend, of zo, 4-5 dagen meestal. Ja.
2: En heb jij nog kinderen of heb jij nog broers en zussen?
4: Ja, ik heb één zus, één jongere zus.
2: En daar doe je dat ook mee?
3: Inderdaad, hè, binnen 2 weken. Ja.
2: En dat is nooit met allemaal, dat is echt apart.
3: Nee, apart, want de ene dochter is meer sportief aangelegd en de andere is meer culinair.
2: Maar het is echt ongelooflijk hoe empathisch papa. Ja. Het is zot.
4: En de drukke agendas overlappen niet altijd. Ja. Dus, ja.
2: En hebben jullie dat dan? Jullie zijn dan met 2 weg. Hebben jullie dan andere gesprekken die je bijvoorbeeld thuis nooit niet zult hebben?
3: Zeker, tuurlijk. Ja. Natuurlijk. Over vriendjes, ja. Onder andere. Ja. En over het leven en over de toekomst. En over studiekeuzes. En over,
2: ja. Absoluut, ik vind dat heel mooi om te horen zelfs. En geef je dan ook echt raad?
3: Ik probeer raad te geven in hoeverre dat ik dat kan natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Dat is niet altijd gemakkelijk.
2: Nee, dat begrijp ik. En ben jij zelf iemand die altijd naar papa gaat als je met dingen zit? Of, ja. Of meer naar je zus of zo?
4: Naar iedereen, ja. Inderdaad. Ja, mijn papa, mijn mama, mijn zus. Iedereen een beetje, ja.
2: En mama? Gaat die ook met jou ook alleen op vakantie?
4: Ja, we gaan soms ook samen op reis.
2: Oké, en ga jij nu nog met vriendinnen ook zelf nog weg?
4: Waarschijnlijk in september, maar eerst een beetje werken.
2: Wat voor werk ga je doen? Vakantiewerk?
4: Op een festival ga ik werken en dan gewoon in de kledingwinkel waar ik werk ook.
3: Dat hoort zo, hè. Hard werken. Absoluut. Dat moet iedereen doen, hè. Ja.
2: Ja. Voilà. Ik ben heel blij om dat hier te zien. Ja? Papa-dochter, het is altijd een heel mooie energie. Dus blijf dit zeker zoveel jaren lang doen.
3: We gaan dat doen.
4: Dankjewel.
1: Nostalgie Plus.

0: Knopfler deed inspiratie op toen hij in een elektrozaak was en achteraan een muur vol tv-schermen zag die allemaal op MTV stonden. Money for Nothing van Dire Straits. Zometeen mag je je Italiaans nog eens oefenen. Dankzij Umberto Tozzi. Ik heb ook ABBA met Gimme, Gimme, Gimme. Eerste weg op voor de files. Die waarin je een kwartier of meer verliest. En de langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Schuif je een half uur aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E313 naar Antwerpen vlieg je 25 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost beter. Op de E314 Nederland-Genk. 25 minuten van Maasmechelen tot Genk-Centrum. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. Eén rijstrook is er versperd. E19 naar Antwerpen, 20 minuten extra van Zemst tot Rumst. Op de E40 Brussel-Oostende, 20 minuten van Zwijnaarden tot Nevelen. Op de Brusselse Buitering, een kwartier van Grimbergen tot Jette. Op de Antwerpsring richting Gent, een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op de A12 naar Antwerpen schuif je ook een kwartier aan tussen Aartselaar en Wilrijk.
1: De zomer van je leven.

0: Het is met zoveel gevoel en emotie gezongen. Hij kan dat wel. Umberto Tozzi, een Ti Amo. Vandaag in de zomer van je leven hebben we het over 1984. De zomer waarin de Rode Duivels speelden op het EK voetbal in Frankrijk. Hoe dat toen ging, 42 jaar geleden, vertel ik je straks. Ik heb een zomerhit ook uit 84 van Rob de Nijs. Ik neem je mee naar het strand met Rigueira en eerst muziek van J. Vincent Edwards. Love Hit Me.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
4: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee jong, gracias Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Your golden years.

J. Vincent Edwards bij Nostalgie Plus. Het was Love Hit Me. Ik heb een bericht gekregen van mijn dochter, Nona. Ze is samen met haar broer op kamp. Want ja, zo gaat dat in de zomer. Mijn kinderen zijn 10 en 12, dus dat is plannen, kampjes en dergelijke. En vandaag zijn ze aan het surfen aan zee in Wijnduinen. Blijkt heel erg leuk te zijn. De allereerste keer op de surfplank. Maar dat valt heel goed mee. Ik neem je ook mee naar zee, naar het strand. Met Rigueira. Vamos a la playa.

0: Ze is mijn favoriete zangeres van Fleetwood Mac, Stevie Nicks, hier op Rhiannon.
1: De zomer van je leven.
0: Welke herinneringen heb jij nog aan de zomer van 1984? Ik, ja, niet zoveel, want ik was toen nog maar 2. Maar jij misschien wel. Wat deed jij in de zomer van 1984? Laat het gerust ook weten. En dat kan je doen via nostalgie.plus, de website. Of in een bericht op WhatsApp 0477 900 800. Dat is ons WhatsApp-nummer. Misschien zat je in de zomer van 1984, net als nu wel, voor tv, voor de Rode Duivels, want ja, in die zomer was het EK voetbal. Dat ging in 1984 door in Frankrijk. Er werd veel verwacht van de Rode Duivels, want 4 jaar eerder werden ze als verliezend finalist nog tweede op het EK. Maar in 1984 ging het een stuk minder. De Rode Duivels overleefden de groepsfase niet. De eerste wedstrijd wonnen ze nog met 2-0 van Joegoslavië, dankzij doelpunten van Erwin van den Berg en Georges Grün. Maar daarna ging het fout. 5-0 de boot in tegen gastland en de uiteindelijke winnaar, Frankrijk. En ook 3-2 verloren van Denemarken. En zo stopte het dus al voor de Duivels na de groepsfase. Frankrijk won dus dat EK van 1984. Alle wedstrijden sloten ze winnend af. En ze haalden het ook in de finale met 2-0 van Spanje. Met dank aan Michel Platini, die de grote ster was van het toernooi, met maar liefst 9 doelpunten. Alsjeblieft. Ik neem je muzikaal ook mee naar 1984 met een mooie van Rob de Nijs, Bo.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden in Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Zullen we ons wat in het zweet dansen? Met Sylvester, hij neemt je mee de dansvloer op. You Make Me Feel staat klaar. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 4 uur en Quentin Jordes heeft nieuws.
8: Goedemiddag. In de stad Leuven zijn verschillende gebouwen ontruimd na een bommelding. Het gaat om het Justitiepaleis en het gebouw waar het Vredegerecht en het Rijksarchief zitten. Rond 3 uur deze namiddag kregen de hulpdiensten een melding dat er een bom zou ontploffen. Meteen daarna werden de gebouwen ontruimd. Ze liggen op wandelafstand van elkaar. De politie is ter plaatse en onderzoekt de gebouwen op zoek naar mogelijke explosieven. De politie vraagt ook om de omgeving te vermijden. Een uurtje geleden zijn de deuren van het paleis in Brussel opengezet voor het grote publiek. Het is 4 jaar geleden dat daar nog bezoekers welkom waren, want de afgelopen zomers werd de werkplaats van koning Filip stevig gerenoveerd. Nu kan je er dus een rondleiding krijgen door verschillende prestigieuze ruimtes en door de tuin van het paleis. En er lopen ook verschillende tentoonstellingen. Een ticket kost €10 en de deuren blijven open tot en met 16 augustus. En voetbal, Julian Nagelsmann neemt ontslag als bondscoach van Duitsland. Dat laat de Duitse voetbalbond weten. Duitsland werd begin deze week verrassend uitgeschakeld op het WK in de 16e finale. Het verloor na strafschoppen tegen Paraguay. Een blamage voor de Duitsers en dus zet Nagelsmann een stap opzij. Hij noemt het geen gemakkelijke beslissing, maar vindt dat de ploeg een nieuwe start verdient. De Duitse voetbalbond zegt dat er al gesprekken worden opgestart met de Duitser Jurgen Klopp als opvolger. Deze namiddag blijft het warm met temperaturen tot 25 graden en alleen enkele hoge stapelwolken. Morgen hetzelfde weer, veel zon en sporadische bewolking, dan wel maxima tot 27 graden. Zondag tot 26 graden, ook zonnig en kans ook wel op een spatje regen in het noordoosten van het land. En volgende week zonnig en rond 25 graden.
7: De files met een kwartier vertraging of meer. De langste file staat op de E314 Nederland-Genk. Daar verlies je 35 minuten tussen Maasmechelen en Genk Centrum. Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E19 vanuit Brussel een 30 minuten ook van Zemst tot Rumst. Op de Brusselse buitenring verlies je 25 minuten van Diegem tot Expo. Op de E313 naar Antwerpen 20 van Herentals-West tot Wommelgem. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Een kwartier ook op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En op de E40 Gent-Oostende. Een kwartier tussen Zwijnaarden en Drongen.
9: De zomer van je leven.
10: Sebastian de Krop. Los

De Zombies met Time of the Season. De kans zit erin dat je duizelig wordt zometeen. En dat is allemaal de schuld van Zion Jones. Spin Me Around staat klaar. En David Soul met Don't Give Up on Us. Het is vrijdag namiddag, zomervakantie. En dan maken we er de gewoonte man van hier bij Nostalgie Plus. Om jou iedere week te trakteren op een uittip. Wat zou je kunnen doen dit weekend? Wel, misschien kan je wel naar de Museum Nocturnes in Oostende. De hele vakantie kan je iedere zaterdagavond gratis een museum in Oostende gaan bezoeken. Heerlijk rondwandelen tussen al die kunstwerken bijvoorbeeld of wat dan ook. Dit weekend doen ze het voor het eerst en het is het James Ensor huis dat de spits mag afbijten. Je kan de interactieve belevingscentrum en het charmante Ensor huis gaan ontdekken. De sfeer van weleer gaan opsnuiven. En dat is niet zomaar een huis natuurlijk. Hè. Dat is het woon- en werkhuis van de bekende Oostende kunstenaar James Ensor. Daar waar hij al die tijd geleefd en gewoond heeft. Het huis is grotendeels in authentieke staat bewaard. En werd aangevuld met 5 interactieve belevingsruimtes. Die focussen op Ensors wereld. Het is echt wel een unieke plek, omdat je niet alleen naar schilderijen kijkt, maar echt binnenstapt in de leefwereld van de kunstenaar in zijn woon- en werkhuis. Je ziet het meubilair, reproducties. Maar evengoed het dagelijkse leven van Ensor. Je kan in zijn brieven gaan kijken, foto's en veel meer van dat soort zaken. Dus lijkt me wel heel erg leuk. Het James Ensor huis in Oostende. Als je zin hebt in een portie cultuur bij zonsondergang. Het kan morgenavond gratis. Vlaanderenstraat 29. Daar moet je zijn van 6 tot 10 morgenavond.

0: Als dit je ergens doet aan denken, dat zou kunnen, want het is origineel natuurlijk van Dead or Alive, met veel meer synthesizers en disco-invloeden. Dit was de zomerse versie die Dean Jones ervan maakte, Spin Me Around. Ik bel over een paar minuten met sportjournalist Michael van Damme van het Nieuwsblad over de Tour de France, want morgen gaat die van start. Eerst Hughes Corporation nog.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting. En alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
11: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
13: Your golden years. Your

0: Straks is het aan de Doors met Jim Morrison, Light My Fire. En ook de Commodores staan klaar. Maar we zouden het bijna vergeten door de WK-gekte. Maar morgen start de Ronde van Frankrijk. Wat mag je er dit jaar van verwachten? En naar welke Belgen is het uitkijken? Wielerjournalist Michael van Damme van het Nieuwsblad, die weet het. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, de Tour de France, dat is het hoogtepunt van velen hun sportzomer. Ook voor jou, hoe lang ben je al aan het aftellen?
1: Ja, toch een tijdje. Het is inderdaad WK voetbal, maar die wedstrijden worden altijd heel laat, 's avonds gespeeld en 's nachts. Dus ik ben heel blij dat er eindelijk actie overdag is. Remco Evenepoel die heeft 68 dagen niet gekoerst, dus die was ook enorm aan het aftellen. En ik heb het gevoel dat ik ook al een beetje 68 dagen aan het aftellen ben.
0: Ja. Wordt het een spannende toer eigenlijk? Of weten we voor de start al wie de winnaar wordt? Want als ik naar de statistieken kijk van de voorbije 6 jaar, dan zie ik dat Pogacar 4 keer gewonnen is en 2 keer tweede geworden is. Dus tja, wat denk je?
1: Ja, er staan eigenlijk heel veel sterke renners aan de start. Maar het probleem is dat er eentje toch sterker is dan de rest. Pogacar en zijn grote uitdager Jonas Vingegaard. Die start altijd met heel veel enthousiasme aan de Tour. Die ziet het altijd zitten. Heeft altijd goed getraind. Wil hem aanvallen. Maar ja, in de praktijk valt dat meestal toch tegen. Dus krijgen we spanning voor de eindzege. Ik hoop het. Maar ik durf het eigenlijk niet zeggen. Ja, Pogacar is zo ongelooflijk sterk.
0: Ja, de Belgen, hoe zit het daarmee? Wat verwacht je daarvan? Remco Evenepoel bijvoorbeeld?
1: Ja, we zijn met 31 Belgen. Het is voor het eerst dat er meer Belgen dan Fransen aan de Tour staan. Serieus? Dus we hebben er wel heel wat. Ja, we hebben er heel wat. En Wout van Aert is dan nog niet eens mee. Die had wat last aan zijn elleboog. Remco Evenepoel is absoluut de man om naar uit te kijken. De grote vraag is, ja, kan hij terug op dat tourpodium staan? Kan hij meedingen voor de overwinning? Vorig jaar is het absoluut niet gelukt. Dus hij moet uitstappen. En dat is een beetje de grote vraag. We hebben ook goede spurters, maar iedereen kijkt toch een beetje uit naar Evenepoel. En de meningen daarover zijn verdeeld. Heel wat mensen denken, hij kan het niet. Enfin, het is aan hem om het tegendeel te bewijzen. In elk geval, hij is heel licht. Hij is 4 kilo vermagerd tegenover het voorjaar. En dat was er ook echt aan te zien. Heel, heel scherp staat die man. Daar zal het niet aan liggen.
0: Ja, zien en gezien worden, dat speelt ook wel een beetje mee in de Tour. Ik hoor dat er bijvoorbeeld Pogacar een nieuw kapsel heeft.
1: Ja, bij de Tour pakt iedereen uit met nieuwe truitjes, nieuwe fietsen, maar ook ja, nieuwe kapsels. En Pogacar heeft terug zijn M&M-kapsel, zou ik zeggen, aangemeten. Geblondeerd, kort. Ja, frisse look om eraan te beginnen. Dat geeft ook blijkbare kracht bij de renners als ze een nieuwe look hebben voor zo'n Tour de France om zo te beginnen.
0: Ja. Ja, zijn er zo nog renners waar we moeten naar uitkijken dan puur visueel?
1: Wel, Jonas Vingegaard die heeft iets gedaan waar heel wat wielerkennis, wielertoeristen bij vloeken. Dat je met haar op je benen start. Hè. Normaal zien renners die scheren hun benen, zeker voor zo'n belangrijke afspraak. En hij had gisteren tijdens de ploegvoorstelling nog haar op zijn benen. Ik weet niet of dat hij dat gaat afdoen, maar dat ziet er toch niet helemaal netjes uit, moet ik zeggen.
0: Het
1: is puur uit luiheid, blijkbaar. Hij heeft zo hard getraind dat hij... Ja, dat is dan niet belangrijk voor hem.
0: Ja. Morgen start de Tour echt, hè? Dit jaar in Barcelona. Wel, ja, een toch wat atypische start, want het is met een ploegentijdrit, Michael.
1: Ja, een ploegentijdrit om daarmee te starten, heel apart. Het is een beetje een vreemd concept. Hè. Sommige mensen vinden het wat minder spannend. Je ziet niet iedereen achter elkaar koersen. Dus, het is geleden van 1971. Het goede nieuws is toen wel dat de ploeg van Eddy Merckx toen gewonnen heeft. Dus, Belgische winst, wie weet. De nieuwe Eddy Merckx, Remco Evenepoel.
0: Zou kunnen.
1: Gaat hij doen. Alhoewel, ik denk dat veel mensen Tadej Pogacar toch eerder de nieuwe Merckx vinden. Uh-huh. Maar het is een heel interessant concept. Het wordt ook s'avonds gereden. Hè. Dus ik denk dat het pas tegen rond 5 uur is dat de renners starten. Dus het is anders. En de laatste jaren heeft de Tour wel de traditie om anders te doen dan anders. En wat ook interessant is, het is niet de hele ploeg die over de streep moet komen. Vroeger was het altijd de vierde renner van de ploeg die geteld werd. Maar op het einde mag iedereen echt naar de finish sprinten. En het is de eerste renner die over de streep komt die telt voor de ploeg. Dus we gaan zien dat ploegen samen blijven en op het einde een spurtje trekken. Het is heel interessant om te zien hoe de ploegen dat gaan aanpakken.
0: Ja, ik ben benieuwd. Goed, de start van de Tour dus morgen. Er is nog één ding dat toch een hele grote uitdaging gaat worden, Michael. En dat is de warmte.
1: Ja, het is nu een jaar geleden, denk ik, dat ze dat gekozen hebben, welk parcours gaan we rijden. En het is opvallend dat ze volledig wegblijven uit het noorden van Frankrijk, in tegenstelling tot vorig jaar. Ze gaan naar het zuiden en ik denk dat de tourorganisatie daar toch al een beetje spijt van heeft. Want ja, de verwachting zijn dat er nog een paar hittegolven op Frankrijk gaan afkomen. En ik hoor zelfs al, er zijn voorspellingen voor etappes waar het tussen de 35 en de 40 graden gaat zijn. Dus het gaat echt puf worden voor de renners. Er werd al geopperd, moeten ze niet 's ochtends starten, maar dat is natuurlijk onmogelijk met televisie, met afzetten van wegen. Dus ik vrees dat ze erdoor gaan moeten. En op de fiets is er geen airco natuurlijk.
0: Nee, dat is ook waar. het wordt zwaar voor de renners. Voor jou wordt dat natuurlijk ook wel pittig. Want jij maakt een dagelijkse podcast, hè, voor het Nieuwsblad. Wat ga je doen, Michel?
1: Ja, Café Tour is dat. Ik doe dat samen met Jonas Heirik, hoofdredacteur van Bahamontes, met wie ik al een podcast maak. We gaan ook altijd bellen met Marten, onze videovrouw in de Tour, om een beetje de sfeer op te snuiven van ter plekke. En wij maken de afspraak, natuurlijk in het weekend niet, omdat die ploegentijdrit later is, maar wij maken de afspraak om alle andere dagen om 8 uur 's avonds er al te zijn met de nabeschouwing. Dus wij gaan een beetje het eerste duidingsprogramma zijn.
0: Tof.
1: In de podcastkanalen en ook in de app van het Nieuwsblad. Om 8 uur, als je s'avonds gaat joggen of in de zetel even ontspannen, dan kan je al naar ons luisteren.
0: Ja, en ook hier bij Nostalgie Plus ben je van maandag tot vrijdag iedere dag te horen met jouw kijk
1: zeker en vast, hè,
0: op de Tour. Wel fijn. Ik kijk er alvast naar uit. Michel, bedankt en tot maandag.
1: Ja, tot maandag. Tot dan. Dag.

0: dat is nog eens muziek. Light My Fire van The Doors. En dus zometeen de Commodores met Easy. Eerste weg op voor de files die met een kwartier vertraging of meer. Op de E19 vanuit Brussel schuif je 35 minuten aan tussen Zemst en Rumst. Brusselse buitenring een half uur van Diegem tot Expo. Op de Antwerpse ring richting Nederland vlieg je 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E40 Gent-Oostende 20 minuten van Zwijnaarden tot in Drongen. Op de E314 Nederland-Lummen 20 minuten extra van Maasmechelen tot Park Midden-Limburg. Op de Antwerpse ring richting Gent, ook 20 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. En op de Brusselse binnenring een kwartier van Sint-Stevens Woluwe tot in Tervuren.
1: De zomer van je leven.

0: Lionel Richie, die al verlangt naar het weekend en de zondagochtend met de Easy van de Commodores. Adriano Celentano komt eraan en voor één keer niet met dat nummer met de onuitspreekbare titel, maar het is een andere dit keer. Anita Meijer ook, Why Tell Me Why.
1: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi, leven is mooi.
2: Franse.
3: Flirt, avec toi.
2: En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.

0: kom naar de Solden.
1: Nee, Solden.
0: Solden?
1: Een S, Solden bij AS Adventure.
0: AS, dat is ook al mijn S.
1: Ja, Solden bij AS Adventure.
0: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
1: Nee, het is Solden.
0: Shit, hè.
1: En zondags open.
0: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure, nu bij Maxizo.
3: Hallo. Hallo.
2: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Ze zijn officieel geopend.
8: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Wat wordt het vandaag?
11: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Oh, dat is een makkie.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

Haar met voorsprong grootste hit. Een echte meezinger. Hè? Why Tell Me Why van Anita Meijer. En dan nu de Italiaan Adriano Celentano. Hij zingt over zijn jeugd in Milaan en de straat in de buurt waar hij opgroeide. Il Ragazzo della Via Gluck.

0: Carly Simon, dit was You're So Vain.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag zoomen we in op het jaar 1984. Iedere dag zetten we een zomer uit 60s, 70s of 80s in de spotlights. En vandaag dus die van 1984. Ik vroeg al wat jij je nog herinnert van de zomer van 1984. Kenny die reageert, die zegt dat hij iedere zondag met zijn nicht naar de discotheek ging bij hen in de buurt. Discotheek The Bridge was een locatie waar iedereen die jong was heel graag naartoe ging. En verder herinnert hij zich ook dat het de zomer was waarin hij naar het leger moest. De zomer van 1984. Het is voor velen een zomer van betekenis. Ook in de geschiedenis, wereldwijd. Zo is die zomer van 84. De zomer waarin Vanessa Williams haar kroontje van Miss America moest inleveren. Omdat er naaktfoto's van haar verschenen waren in het bekende blootblad Penthouse. Williams die was een paar maanden eerder de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die Miss America werd. Een voorbeeld voor velen die naar haar opkeken. Media van over heel Amerika en de wereld die wilden haar zien en spreken. Ze kreeg heel wat aanbiedingen, onder andere dus ook van Penthouse. Maar die naaktfoto's, ja, die waren de druppel. Die waren nat dan voor de organisatie in het toen nog heel puriteinse Amerika. En dus moest ze haar kroontje inleveren. Achteraf bekeken zal ze het niet zo erg gevonden hebben, want door het schandaal en de opschudding heeft ze eigenlijk een heel succesvolle carrière nog kunnen uitbouwen. Onder andere als actrice uiteraard met songs als Save the Best for Last. Nu, de zomer van 1984 is ook die van Spandau Ballet. Die hadden een jaar eerder succes met classics als True and Gold. En deze volgde in 1984. Only When You Leave.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Mannekes, heb je dat gezien?
4: Heb je wat gezien?
3: De grote zomerdeals bij Gamma.
5: Ja, ze doen met kortingen.
4: Tot 50%.
3: En de bon in de folder.
4: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
6: Ook gezien.
3: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
6: Bompie, wij klussen mee.
7: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canadazone.
9: Wow, de grootste schommel van de wereld.
10: En een avonturenparcours.
8: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
11: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
12: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
13: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle. Een dagje.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het is nog een beetje vroeg om de maan al te zien, behalve dan die van Show Wadi Wadi, want die komt eraan. Na Supertramp, Give a Little Bit. Your golden years, nostalgie plus. 5 uur, nieuws met Quinte Jordes.
3: Goedenamiddag. De lidstaten van de NAVO gaan de komende 2 jaar samen 140 miljard euro vrijmaken voor Oekraïne om hen militair te steunen in de oorlog met Rusland. Het gaat om minstens 70 miljard euro per jaar dat zal besteed worden aan uitrusting, ondersteuning en training. De 32 NAVO-lidstaten hebben daar vandaag een akkoord over bereikt. Alleen de Verenigde Staten hebben niet toegezegd. De regering van president Trump heeft de Amerikaanse steun aan Oekraïne stopgezet. In de stad Leuven zijn 3 gebouwen ontruimd na een bommelding deze namiddag. Het gaat om het Justitiepaleis, het Vredegerecht en het Rijksarchief. Rond 3 uur kregen de hulpdiensten een telefoontje met de melding dat er een bom zou ontploffen. Daarop werden de gebouwen meteen ontruimd. De politie is momenteel ter plaatse en heeft een veiligheidsperimeter ingesteld. Op dit moment worden de gebouwen doorzocht met een explosieve hond. En de politie vraagt dus om de omgeving te vermijden. En nog in Leuven wordt al voor de 3e dag op een rij gestaakt bij bierbrouwer AB InBev. Woensdag brak daar een spontane staking uit in het distributiecentrum en die breidde zich intussen uit naar de andere distributiecentra in ons land. De stakers vinden dat de werkdruk te hoog ligt en ze willen dat er extra mensen in dienst worden genomen. AB InBev wil niet reageren. Door de stakingen kunnen leveringen aan de horeca vertraging oplopen, maar de levering van bier aan Rock Werchter zou niet in het gedrang komen. Het blijft warm met temperaturen tot 25 graden. Vannacht liggen de minima rond 13 graden.

0: Morgen hetzelfde weer, veel zon en sporadische bewolking, maar dan wel maximaal tot 27 graden. Zondag halen we 26 graden, zonnig en kans op een spatje regen wel in het noordoosten van het land. En volgende week blijft het zonnig en rond de 25 graden.
1: Dankjewel, Quinten. We gaan de weg op voor de files met een kwartier vertraging of meer. Op de E19 vanuit Brussel schuif je 40 minuten aan. Tussen Vilvoorde en Reumst. Op de Brusselse buitenring 35 van Vilvoorde tot Jette. Op de Antwerpse ring 19 Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Brusselse binnenring 20 minuten van Groenendaal tot Terhulpen. Antwerpse ring richting Gent een kwartier van Berghem tot de Kennedy-tunnel. En op de Brusselse binnenring ook nog een kwartier tussen Sint-Stevens, Woluwe en Tervuren.
2: De zomer van je leven.
3: Sebastian de Krop.

Ze kwam niet veel verder dan dit ene hitje. Desireless met Voyage. Voyage doet me ook denken aan een cassette die wij thuis hadden en dat iedere zomer meeging op vakantie naar Frankrijk. Daar stond het onder andere ook op. Altijd fijn over in de ritten naar het zuiden. Straks muziek uit Midnight Cowboy, de film met Dustin Hoffman. Dit is muziek van Nilsson. Dit is eerst Chowaddy Waddy. Under the Moon of Love.

0: We zaten in de 60s op het randje met de 70s. Dankzij Nilsson en Everybody's Talking. De Nederlandse zangeres Patricia Pai, die staat klaar. En zij heeft ook haar reden om uit te kijken naar deze zomervakantie. Want ze wordt heel binnenkort, nog deze maand, voor het eerste oma. Haar dochter Christina verwacht namelijk een kindje voor heel binnenkort. En dus kan Patricia dan gaan zingen voor haar kleinkind. Zou fijn zijn, denk ik. Who's that lady with my man? Komt eraan, Patricia Pai. Ik heb er ook eentje van, die Alan Parsons Project. Dan Answer Me.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Hier Pipa de kat.
2: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo!
1: Beste katten en honden.
2: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
1: De dierenwinkel met de lage prijzen.
2: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
1: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
2: Ze zal het wel doorkrijgen.
1: Tot binnenkort.
3: Nu bij Maxizo, het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden in Walibi!
5: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
6: Ja, je hoort het goed! Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Wat wordt het vandaag?
8: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, dat is een Maki.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
12: Krevel. Leef beter.
13: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
14: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
15: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
13: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
14: Oh, maar dat is correct.
15: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
16: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
17: Het beste uit de 60s,
18: 70s
17: en 80s.

0: Alan Parsons die geloofde eigenlijk zelf helemaal niet in dit nummer, maar gelukkig kon zijn entourage hem overtuigen. Don't Answer Me, die Alan Parsons Project, is bijna 17:30. Tijd voor een aperitiefje op het terras in het zonnetje met daarbij de Manhattan Transfer Guantanamo, zo naar Neil Diamond. En de files, dit zijn de plaatsen met een kwartier vertraging of meer. Op de E19 vanuit Antwerpen, vanuit Brussel beter, verlies je nog steeds 45 minuten van Vilvoorde tot Rumst. Het is daar uitkijken voor een defect voertuig. Op de E40 vanuit Brussel, een half uur van Everen tot Sterrebeek. Daar is namelijk een ongeval gebeurd en de rechte rijstrook is versperd. Brusselse buitenring ook een half uur extra van Vilvoorde tot Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent, 25 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 20 minuten aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Brusselse binnenring een kwartier van Leonard tot Groenendaal. En op de Brusselse binnenring ook nog eens een kwartier van Machelen tot Sint-Stevens-Woluwe.
1: De zomer van je leven.

0: Neil Diamond met Love on the Rocks.
1: Juli is Classic Maand.
0: Vrijdagavond, bijna weekend. Misschien heb je wel een extra tijd morgen en overmorgen om even na te denken over onze lijstjes. Want juli is Classic Maand bij Nostalgie Plus met 4 legendarische hitlijsten. De Vlaamse top 100, Franse top 100, Belgische top 100 en ook onze zomer top 500. 4 legendarische hitlijsten. 1 onvergetelijke maand, want ja, juli gaat ontzettend leuk worden op deze manier. Je mag naar nostalgie.plus gaan om je favoriete te kiezen in ieder van de 4 genres. Doe dat zeker en bepaal zo mee hoe die lijsten eruit zien. En ja, als je wat inspiratie nodig hebt, ik heb er misschien wel een goede klaarstaan voor onze zomertop 500. Die hoor je in de laatste week van juli, de 500 grootste zomerclassics. Door jou bepaald en misschien is er wel plaats voor dit nummer. Guantaname, een hele zomerse feeling. De heupen beginnen al een beetje te bewegen en te schudden als je deze van de Manhattan Transfer hoort. Misschien wel een ideetje voor in jouw top 3, dus ga ook stemmen via nostalgie.plus.

0: Het laatste wolkje aan de hemel is nu ook wel verdwenen, denk ik, dankzij de Manhattan Transfer. Het hele vrolijke en opzwepende Guantanamo. Fijn nummer om deze nostalgie plusavond mee verder te zetten, uiteraard. En ik heb nog wel meer nummers die een zomerstintje hebben. Zo zoeken we The Sunshine in the Music op met Jimmy Cliff. Ik heb ook Rita Coolidge, We Are All Alone.
1: Lotto is op zoek naar een mond.
2: Wat heb ik?
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
2: Ja, dat kan ik wel smaken.
1: Of specialiteiten over de hele wereld.
2: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
3: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op Brico.

Ben je die ai-ai-ai-ai zo ook aan het meezingen? Wellicht wel, hè. We zaten in Jamaica voor één keer niet met Bob Marley, maar wel met Jimmy Cliff. Sunshine in the Music. En dit is Rita Coolidge. Haar papa was predikant. Haar moeder, onderwijzeres. En zij begon haar carrière, zeg maar, in de kerk van haar papa. Meezingen in het kerkkoor. Uiteindelijk een eigen carrière uitgebouwd. Dit is met We Are All Alone.

0: muziek die even zoet is als snoepjes en dus tegelijk ook even lekkere sugar sugar.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag zaten we met de zomer van je leven in het jaar 1984. Wat moest je onthouden van die zomer? De hele dag hebben we je meegenomen vandaag voor het laatst. De zomer van 1984 is ook de zomer waarin Anne Christie stierf. Ze was amper 38. Haar overlijden zorgde voor een schokgolf in Vlaanderen. 2 jaar eerder bleek dat ze baarmoederhalskanker had, met uitzaaiingen. Zelf hoopte ze op een wonder en ja, ze geloofde ook tot de laatste dag in haar genezing. Maar het mocht niet zijn. Anne Christie overleed op 7 augustus 1984. En een paar maanden eerder was ze nog te gast bij Mike Verdring in het BRT-programma Hotel Américain. Daar bracht ze haar laatste single Ik leef voor jou. En ze vertelde natuurlijk ook over haar ziekte. Hoe er dagen waren dat ze ja, een lichtje zag aan het einde van de tunnel. Maar ook hoe er vaak heel moeilijke dagen waren. En pas achteraf werd echt duidelijk hoe ze daar haar laatste krachten verzameld had om dat nummer en dat optreden te kunnen afwerken. Met dus dit nummer. Anne Christie en Ik leef voor jou.

Anne-Christie, ze overleed dus in de zomer van 1984, werd maar 38. En straf toch eigenlijk hoeveel grote hits ze ons op die leeftijd al nagelaten had. Gelukkig zijn, De Roos, Dag, Vreemde Man. En dit bijvoorbeeld ook, hè. Ik leef voor jou van Anne-Christie. Zo is het bijna 6 uur. Je staat aan de start van je weekend met de Soul & Disco Show. Naar goede gewoonte op vrijdag. George McRae en Rock Your Baby mag de show openen na 6 uur. Ik heb eerst nog Frankie Valli en The Four Seasons. Dit is December 1963. Oh!

0: Superplusdeals van Delhaize, gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Goeie avond. Op de Antwerpse linkeroever mogen rond deze tijd de eerste bewoners terug naar hun appartement na de grote brand van woensdag. Het gaat om bewoners van 20 appartementen met weinig of geen rookschade. De bewoners van 40 zwaarder beschadigde appartementen mogen maandag hun spullen gaan ophalen, maar terugkeren naar huis kan voor hen nog tot 6 maanden duren, zegt de syndicus. De stad Antwerpen voorziet noodwoningen in de buurt en een deel van de bewoners verblijft op hotel. Bij de brand vielen 5 doden en 16 gewonden. De lidstaten van de NAVO gaan de komende 2 jaar samen 140 miljard euro vrijmaken voor Oekraïne om hen te steunen in de oorlog met Rusland. Het gaat om minstens 70 miljard euro per jaar, bedoeld voor militaire uitrusting, ondersteuning en training. De 32 NAVO-lidstaten hebben daar vandaag een akkoord over bereikt. Alleen de Verenigde Staten doen niet mee. De regering van president Trump heeft de Amerikaanse steun aan Oekraïne stopgezet. En in Peridaisa is vorige week een tweeling rode pandas geboren. Dat maakt het dierenpark vandaag bekend. Heugelijk nieuws, want de rode panda is een bedreigde diersoort. Maar het is voorlopig voorzichtige euforie. Want pasgeboren rode pandas zijn heel kwetsbaar. Ze zijn blind en kunnen amper bewegen. Moeder Loha en vader Mohan kregen eerder al eens een nest met jongen, maar die overleefden het toen niet. De verzorgers grijpen nu zo weinig mogelijk in en rekenen op de moeder om de tweeling in leven te houden. We krijgen een zachte en droge zomeravond. Vannacht minima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer, veel zon en soms een wolk bij maxima tot 27 graden. Zondag halen we 26 graden. Zonnig en kans op een spatje regen wel in het noordoosten van het land. En volgende week zonnig en temperaturen rond 25 graden.
1: De Soul & Disco Show.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt, avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
6: DSM Keukens.
5: Altijd open op zondag.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Ze zijn officieel geopend. Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
9: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
0: Nostalgie

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top, hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieur

0: Hooiavond. Het zuiden van Europa wordt geteisterd door hevige bosbranden. Zowel Zuid-Frankrijk als Portugal en het Spaanse Catalonië vechten tegen het vuur. In Catalonië hebben verschillende natuurbranden vandaag al meer dan 750 hectare groen verwoest. Vooral in de provincie Girona is het hevig aan het branden en daarom heeft de civiele bescherming er de noodtoestand uitgeroepen. 12 omliggende gemeenten zijn preventief in lockdown gegaan. Daar mogen bijna 50.000 mensen hun huis dus niet verlaten. Het vuur zou ontstaan zijn daardoor werkzaamheden langs de weg, mogelijk met een slijpschijf. In Leuven zijn het Justitiepaleis en het Vredegerecht weer vrijgegeven door de politie. Deze namiddag kwam er een bommelding binnen bij de hulpdiensten, waarop beide gebouwen meteen werden ontruimd. De politie ging op onderzoek met een explosieve hond, maar die zoekactie leverde niets op en na een kleine 2 uur zijn de gebouwen en de omliggende straten weer vrijgegeven. Het is niet duidelijk wie achter de bommelding zit. Ook vorige maand was er al een valse bommelding met veel impact in het station van Leuven. In Peridaisa is vorige week een tweeling rode panda's geboren. Dat maakt het dierenpark vandaag bekend. Heugelijk nieuws, want de rode panda is een bedreigde diersoort, maar het is voorlopig voorzichtige euforie. Want pasgeboren rode panda's zijn heel kwetsbaar. Ze zijn blind en kunnen amper bewegen. Moeder Loha en vader Mohan kregen eerder al eens een nest met jongen, maar die overleefden het toen niet. De verzorgers grijpen nu zo weinig mogelijk in en rekenen op de moeder om de tweeling in leven te houden. We krijgen een zachte en droge zomeravond. Vannacht minima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer, veel zon en soms een wolk bij maxima tot 27 graden. Zondag halen we 26 graden. Is het zonnig, maar is er ook een kans op een spatje regen in het noordoosten van het land. Volgende week zonnig en rond 25 graden.
1: De Soul & Disco Show.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
0: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen met kortingen.
2: Tot 50%.
0: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
1: Ook gezien.
0: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
1: Pompie, wij klussen mee.
4: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Kom ook koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Ze zijn officieel geopend.
9: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
10: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
11: Wow, de grootste schommel van de wereld.
12: En een avonturenparcours.
10: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
13: Nu bij Maxizo.
14: Hallo.
13: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
15: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
16: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
15: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
16: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
15: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
16: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
17: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
18: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
19: Verbergmoes brengt leven in je interieur.

aan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

take your love to town. God's sakes, turn around.